0: laatste die was van mij, hè?
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% plus.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

dat ik nog jou zing. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag. Daar won die linker. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: De Beter Pickabillies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
9: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
14: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
12: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga je mis.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Moelenmelk, the moo you can't resist.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar €0,99. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Lange organisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie laaide van het voorjaar weer op, nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Dat is een Ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is één dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
23: Gelukkig staat het verkeer op enkele wegen al stil. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen. 5 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A15 Gorinchem-Rotterdam is ook weer vrij. Bij Hendrikje door Ambacht nog een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Europoort. Daar is de rijbaan nog helemaal dicht door onderzoek naar de scheuren in de weg. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug meer dan een half uur vertraging in 12 kilometer file. Verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Geeft ook file op de N218 Spijkenisse Oost-Voorne tussen Brielen en de N15. Een half uur vertraging in 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Wezep en Afrit Elspeet. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is ook daar weer vrij.
1: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: vertoon.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja, nee, ik moet het toch niet doen. Gladys Grace deed het zo goed, hè, met de cover van deze plaat. Och, kippenvel moment. Dit was Xander zelf, het origineel Volumia en afscheid. Goedemorgen en hartelijk welkom.
2: De Radio Noordzee ochtendshow, ja, met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou. Het is maandagochtend, 21 september. Dag dat je salaris weer gestort gaat worden. Hè? Kijk je er naar uit? Of had je nog een beetje over van vorige maand? Ook vandaag de dag tegen Alzheimer en de dag van de vrede. Ja, die vrede is in de wereld wel een beetje ver te zoeken op de meeste plekken. Maar laten we blij zijn met onze vrijheid hier in Nederland. Hè? Fijn dat we

wondervrouw hier bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Zometeen een nederpoppepper heb ik van je nodig. En dat had deze kunnen zijn, want ja, dit is echt zo'n nederpopplaat. Maar ja, goed, deze ga ik al voor je draaien, dus die hoef je niet aan te vragen. Welke oppepper kan je gebruiken op deze maandagochtend? Geef het door met de Radio Noordzee-app. Draai ik zo voor je, oké? Hier is Doe Maar.

En zo ga je toch wakker worden met een glimlach, of niet? Dacht ik, hè? Fons Veurink, zo heet hij officieel, en Feesie bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Waar we deze ochtend koffie gaan drinken met niemand minder dan Stefan Jansen.

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
15: Aquaparken voor tickets €200, please.
16: Zei hij nou €200?
17: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
14: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
19: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
20: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. LHBTI-organisatie COC waarschuwt dat jongeren steeds negatiever tegenover homoseksualiteit staan. En dat terwijl we jonge mensen juist hard nodig hebben voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn, zeggen ze. Toeslagen, zoals het kindgebonden budget, gaan misschien verdwijnen, schrijft NRC. De Sociaal Economische Raad werkt aan een plan om zoveel mogelijk toeslagen te schrappen en mensen op een andere manier te compenseren. Bij een schietpartij in de woonwijk in Roermond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt daar niks over. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist, maar die lost snel op. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
20: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
1: De meeste files komen voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de Meer een 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West in 6 kilometer file. De scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort zorgen ook vanochtend voor veel vertraging, namelijk een half uur tussen Rozenburg en de brug, 10 kilometer file. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden, 20 minuten vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen, 8 kilometer file. Op de N50 Zwolle-Emmeloord een kwartier vertraging bij Kampen.

0: is het. De 3J's hoor je. En je zit in mijn hoofd. Ik ben helemaal in de war.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.
0: Ja, dat kun je zo hebben, hè. Zeg zometeen voor je. Luna en Schoonzoon. Mooie plaat. Ga ik zo voor je draaien. Maar eerst even voor de Nederpop Pepper van Angela. Hallo Sylvan. Ik word wakker in het mooie Brabant. En ik kijk naar buiten en hier schijnt wel de zon. Oké, nou geniet daarvan. Niet overal schijnt de zon namelijk. Zou je Rob de Nijs kunnen draaien? Het werd zomer. Ach ja, je hebt een soort Indian Summer eigenlijk, hè? Heb jij in je hoofd. Nou, gaan we voor je doen. Dankjewel.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.

0: Negen hoor je in Blikkendag bij Radio Noordzee met Likkepipe erbij. En daarvoor schoonzoon van Luna. Goedemorgen, ochtendshow van Noordzee. Maandagochtend 21 september 2026. Oh, je gaat snel hè. En ik zei het al, deze ochtend hebben we ochtendkoffie rond 9:50 met Stefan Jansen. Morgen Edwin Evers de gast in de ochtendshow. Het is leuk, natuurlijk niet alleen een radioheld, maar ook een goede zanger. Jordi van der Boer, hoor je woensdag. En donderdag gaan we bellen met Gordon, want die heeft een nieuwe versie opgenomen van Omdat ik zo van je hou. En komende vrijdag hebben we een leuke plaat om het weekend in te duiken. Maar goed, dat is pas vrijdag. Hè. Dat gaan we nog niet te verder voor kijken. Zo meteen muziek van Nielsen hier bij Noordzee voor je. En nu tijd voor Mark Floor en Snelle.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: dit is ook voor jou.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a walk! And give you a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: De meeste files staan vanochtend in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bijvoorbeeld een file tussen Rosbalen-West en Waardenburg van 11 kilometer, een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht, een kwartier vertraging tussen Gouda en Woerden in 8 kilometer file. De file die het meest opvalt is die door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen 9 kilometer file. Er is een maand lang maar één rijstrook open en de vertraging is nu meer dan een half uur. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen Knoop het Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file, kwartier vertraging.
2: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: platen gaan vervelen, andere platen niet. Nou, dit is een plaat die niet gaat vervelen. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten hoorde je.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou, goedemorgen, welkom. Ochtendkoffie met zometeen nieuwe plaat van Robert van Hebert. Doet hij samen met de Bankzitters. Rapido, heb je die al gehoord? Ja, leuke plaat hoor. Hollands hitlist voor de komende week en we gaan het zo voor je draaien. En Bloem komt er ook aan. Even aan mijn moeder vragen. Ellen zegt Sylvain, goedemorgen. Wat gaat er vandaag precies gebeuren? Nou, we hebben zometeen ochtendkoffie met Stefan Jansen. Hij heeft een nieuwe single en die heet Stap voor

0: Noordzee.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

weer een hit dankzij TikTok. Hè? Allemaal TikTokkers ging het liedje playbacken. En daardoor kwam Bloem weer terug in de hitlijst. Ook bij Spotify en zo, leuk. Bloem, even aan mijn moeder vragen bij Radio Noordzee. Met zometeen ochtendkoffie. Stefan Jansen gaan we bellen. Stap voor stap komt eraan. Maar eerst tijd om even rustig wakker te worden. Met deze mooie van Hanne Mee. Dit is Waterdicht bij Noordzee.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18.

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
19: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
20: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Nederlandse jongeren zijn negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Vooral jongens moeten er niks van hebben. Homobelangenclub COC is geschrokken en wil dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Politieagenten mogen, als ze in functie zijn, niet meer meedoen aan religieuze feesten zoals de Ramadan. Dat was al de afspraak, maar justitieminister Van Weel zegt in de Telegraaf dat hij meer neutraliteit wil bij de politie. De Sociaal Economische Raad is bezig met een plan om het toeslagenstelsel af te schaffen, meldt NRC. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de zorgpremie omlaag kan. Het zou gaan om de grootste belastingherziening in tientallen jaren. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist, maar die lost snel op. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
11: Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. 25 minuten vertraging. 20 minuten extra op de A27 Breda Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Vanaf Bergen op Zoom. Tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht. 11 kilometer file en een half uur vertraging. En wel 3 kwartier is de vertraging vanochtend op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen staat 10 kilometer file door werkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open richting Heerenveen en dat duurt tot 19 oktober. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, 10 minuten vertraging bij Wijchen. Het komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht.

0: heb al eens eerder gezegd, een ongelooflijk bereik heeft deze gast met zijn stem. Hoog en laag. Thomas Berg hoorde je. En als je de keuze had...
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtendkoffie met Stefan Jansen. Stefan, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Zo, vroeg op hè, deze ochtend. Of belt het wel vroeg op?
2: Ja, ik ben altijd al vroeg op. Heerlijk. Lekker zo vroeg mogelijk. Heerlijk.
0: En wat doe je dan normaal op een maandagochtend?
2: Normaal ben ik gewoon weer lekker aan het werk. Ik werk in de brandbeveiliging, dus dan ben ik lekker onderweg in mijn autootje, lekker onderweg naar klanten om te zorgen dat ik Nederland brandveilig kan maken.
0: Oh, wat een mooi werk heb je, joh.
2: Ja, perfect. Ja. Ideaal.
0: Maar uiteindelijk wil je het podium op, toch? Fulltime, lijkt mij.
2: Natuurlijk. Ja. Dat is mijn droom natuurlijk. Maar ja, goed. Wat nog niet is, dat is nog niet. En ik vind het helemaal niet erg om dit werk te doen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar inderdaad, op een podium staan is toch het allerliefste wat ik doe.
0: Ah, weet je, het is, Stefan, het is een beetje stap voor stap, hè?
2: Precies, stap voor stap komen we wel.
0: Ja, en dat is ook jouw single.
2: Ja, klopt helemaal. Dat is mijn nieuwe single.
0: Vertel.
2: Nou ja, dat is eigenlijk wel heel grappig om te vertellen. Eigenlijk was ik... met een heel andere single bezig. Die was eigenlijk al helemaal klaar, afgemast en al.
0: Ja.
2: En dan zouden we die uit gaan brengen. En toen kwam eigenlijk stap voor stap kwam op mijn pad door de studio. Omdat deze door een andere collega zanger, ja, die had een ander nummer opgenomen. Hij was eigenlijk voor hem gemaakt. En de studio kwam van, hey Stefan, is dit niet iets een keer voor jou?
0: Ja.
2: En toen ben ik gaan luisteren en dat was best lastig, want het was

0: AI gemaakt.
1: Oh, ja.
0: Dus die noten waren echt torenhoog.
1: Ja.
0: Dus ga dan maar eens proberen te oefenen. Ga maar eens proberen te zingen dan. En uiteindelijk ben ik dat gaan oefenen. Ook met mijn geluidsman. Uiteindelijk ook bij zangles. En zijn we studio ingegaan. En hebben we hem ingezongen. En ik ben heel erg trots op het resultaat.
1: Wat grappig joh. Leuk verhaal. Hey Stefan, we gaan hem zo horen hier bij Noorse. Wat voor vibe heeft de plaat? Vertel even aan de mensen.
0: Ja, het heeft echt een hedendaagse vibe. Echt het nieuwe Nederlandse, wil ik eigenlijk al zeggen.
1: Ja.
0: Het heeft een beetje een zomervibe, maar ook wel een alletijdse vibe. Dus het kan eigenlijk altijd gedraaid worden. En dat was wel iets wat ik wel echt heel erg tof aan het nummer vond.
1: Wat je nu motor wil zien met al die Nederlandse artiesten, die hebben allemaal duetjes, hè? Met bijvoorbeeld Samuel Welte doet het met, roep maar, met wie niet. Met wie zou jij een duet willen doen?
0: Als ik dan even goed zou denken, dan denk ik dat ik bij wie zou ik dan uitkomen? Het lijkt me best wel leuk om een keer ooit met Gadam een duet op te nemen. Dat lijkt me best wel leuk.
1: Dat is een verrassend leuk, ja. Waarom ook niet? Ja. Nou, hierbij is dat
0: precies,
1: gedropt.
0: Out of the box. Ja, precies.
1: Je weet het nooit, stap voor stap. Stefan, dank voor je tijd, jongen. We gaan jouw plaat draaien bij Noordzee. En heel veel succes met alles wat je doet. En hou het land ook veilig met de brand.
0: Gaat helemaal goed komen. Hartstikke bedankt voor de aandacht en voor de RT. Dankjewel.

blijft legendarisch. De Frank Boeijengroep en Doe Iets. En daarvoor de nieuwe single van Stefan Jansen. Stap voor stap hoor je. Morgen trouwens in de ochtendkoffie hier rond 9:50. De nieuwe single van Edwin Evers. We gaan hem even wakker bellen. Kijken of we de verbinding met Hardenberg kunnen maken morgenochtend. Dat is leuk, hè? Nu tijd voor René Vroger met Waylon hier bij Noord.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
5: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, Knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: gigaveel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: De Beter Pikken Buddies!
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. en ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in De Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kringen op het

0: bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De A16 Breda-Rotterdam is er nog veel vertraging tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file, de vertraging is bijna drie kwartier. Het komt ook door de afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Op de A27 Breda richting Gorinchem, 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 25 minuten vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden, nog steeds meer dan een half uur vertraging tussen Wolvega en Heerenveen. 9 kilometer file door werkzaamheden is tot 18 oktober, maar één rijstrook open.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

Marco Borsato en de bestemming bij Radio Noordzee. Daarvoor kroeg in de hemel van Mart Hoogkamer. Ik hoop dat er kroegen zijn in de hemel. Zullen we toch met een hemel gaan met z'n allen? En dan lekker even kan doorzakken. Niet door die wolken heen, maar gewoon wel in die kroeg daar in de hemel. En dat er ook geen alcoholcontroles zijn. Dat zou ook wel lekker zijn, toch? Zometeen Dave Dekker en Papa's Geld komt eraan. En ook een hele fan van Gordon Replay heb ik nu al voor je klaarstaan. Plus een toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Dat is een plek op de radio waar we speciale nummers een speciale plek geven. Heb je een suggestie? Ja, geef hem door via radionoordzee.nl. Of eventjes met de nieuwe app. Kan je gewoon een appje sturen. En dan gaan we jouw plaat waarschijnlijk ook toevoegen. Dus even appen met de Radio Noordzee app.

0: geld, het oude geld eigenlijk. Dave Dekker hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Kom binnen, kijk rond. Oh, wat prachtig, hè, deze mooie Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij. Waarin we de meesters en meesteressen eren van weleer. En nou, die hoeven niet eens overleden te zijn, hoor. Het zijn ook gewoon mensen die een plekje verdienen omdat ze gewoon mooi werk afleveren. Zo ook de band Normaal, staan er al een paar keer in. Maar deze plaat ben je misschien een beetje vergeten. Wil ik toch een plekje geven, want ja, als je hem hoort, dan gaat er misschien ineens een belletje bij je rinkelen. Daar maak ik geen probleem van, gaan we toevoegen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Eentje, de Johan Cruijff Arena uitverkocht. In no time. Roxy Dekker en jouw idee bij Radio Noordzee. Het station met 200% puur Hollands. En zometeen ga ik je vertellen hoe je aan 2000 euro kan komen. Ja, een reischeck. Ga ik je zo meteen vertellen. En dit is het leuke duet tussen Numidia. Een paar weken geleden was nog in de uitzending.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Gaan met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal!
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: 102. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vrouwen komen er maar bekaaid vanaf op de televisie. Het Commissariaat voor de Media heeft uitgezocht dat maar 4 op de 10 mensen op tv een vrouw is. En dat is al jaren zo. LHBTI-belangenclub COC wil dat kabinet, scholen en ouders meer doen voor de acceptatie van homo's. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in meerdere loodsen bij een boerderij, meldt Omroep Brabant. Wat er precies in die loodsen in brand staat is niet duidelijk, maar er komt veel rook bij vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist, maar die lost snel op. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Files nemen af. De meeste vertraging komt voor op de A16 Breda richting Rotterdam. Een half uur tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer file. A17 aansluitend richting Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Breda Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 9 kilometer langzaam rijden. Door werkzaamheden nog een kwartier vertraging op de A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open tot 18 oktober.

Dino Martin en Billy Danzoli. En ik hoor niks geks. Nou, nu wel hoor, want we hebben iets leuks, joh, deze week. Radio Noordzee gaat met je mee. Met onze gloednieuwe app heb je altijd ons binnen je handbereik. Thuis, onderweg of ook op reis, hè. En om dat te vieren, maak je vanaf vandaag de hele week kans op 2000 euro... aan een reischeck bij Corendon. Ja, tof, hè? Wat moet je daarvoor doen? Nou, download de app op Radio Noordzee, op onze homesite, radionoordzee.nl. En klik even op Doe mee. Word jij tijdens Wat een Middag bij René vanmiddag gebeld? Kom je live in de uitzending? Dan ben je de dagwinnaar. En vrijdag gaat de hoofdprijs eruit. Ter waarde van 2000 euro aan reistegoed bij Corendon. Tof, hè? Hebben we voor je geregeld. Dus download eventjes die app op radionoordzee.nl. Hier is de kast.

gesprek bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Zo, even alles opruimen, want vanmiddag tussen 12 en 1... is onze lunchgast de hele week trouwens, Rob Geus. Ja, dat moet natuurlijk wel netjes zijn, anders wordt hij daar niet vrolijk van. Zometeen na tienen geen Marleen Stouwpalen, maar Wouter. Woutertje Kaboutertje, Stoute Wouter, 64. Je hoort hem zometeen hier bij Radio C. En morgenochtend spreek je weer, oké? Fijne dag.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Nick en Simon. De kans op een comeback, die is er. Dat zei Nick Schilder eerder deze zomer. Maar plannen ervoor, die zijn er nog niet.
1: Oh, nou, in dat geval hou ik het gewoon in de gaten voor je, hè?
0: Goedemorgen, de nieuwe werkweek is begonnen. Hartelijk welkom bij Radio Noordzee. Ik ben Wouter voor Marleen deze week. En als je jarig bent, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met Pearl Joan Josephson. Zangeres is 41 jaar geworden vandaag. En zij stond 15 jaar geleden in de eerste finale van The Voice of Holland. Tegenover Ben Sanders. Ja, zij werd tweede inderdaad. En vandaag is ook Elise Schaapjarig, de actrice. Zij is 44 jaar geworden. Uiteraard van harte gefeliciteerd. Het laatste shownieuws krijg je zometeen live vanaf de shownieuwsredactie. En deze week maak je kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Hoe je die kunt winnen, ik vertel het je zometeen. Eerst maar wat muziek goed. Jeffrey Hazen hoor je zometeen. Naar deze van Fleming en May.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Beek en dit is de shownieuwsupdate op Radio Noordzee. Zanger John West is zondag getrapt met zijn grote liefde Marina. Het stel gaf elkaar na 13 jaar samen het jaarwoord in Delft. Ik ben heel blij dat we eindelijk getrouwd zijn, vertelt West aan Shownieuws. De zanger blikt daarbij terug op hun jaren samen, waarin ook zijn carrière flink groeide. We hebben de afgelopen jaren het liefde samengedeeld en mijn carrière is heel erg gegroeid en het hebben we samen gedaan. West vroeg Marina in maart 2024 in de huwelijk. Ook radio-nieuwslezeres Florentien van der Meulen is afgelopen weekend getrouwd met haar partner Emiel. In de ochtendshow van Radio 538 blikt ze terug op een idyllische en sprookjesachtige dag. Florentien werd tijdens de bruiloft verrast door de komst van Henny Huisman. Hij nam zanger Mick Harre mee, die voor het bruidspaar optrad. Ik had het echt helemaal niet zien aankomen. Het was fantastisch, aldus Florentien. Over de ceremonie was ze enthousiast. Volgens de nieuwslezeres klopte alles en werd het een prachtige dag. Zangeres Christel Pluns is op 43-jarige leeftijd moeder geworden van haar eerste kindje. Samen met haar partner Otte Tibbens heeft ze een dochter gekregen, Lyra Ann. Het meisje werd op 15 september precies om middernacht geboren. Wat een bijzonder bundeltje geluk ben jij, schrijft Christel op Instagram. De zangeres kijkt uit naar alle avonturen die samen met haar dochter gaan beleven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Wat blijft deze ongelooflijk mooi van Van Dikhout. Laat het los, hoor je op Radio Noordzee. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hit. En zometeen heb ik natuurlijk, net zoals bij Marleen, een lege plek in de playlist. En die plek, die mag jij invullen. Laat me weten in de app van Radio Noordzee wat je zou willen horen. Waarmee mag ik je vandaag blij maken? En als je dan toch de app hebt opgestart, klik dan meteen even op Doe mee. Want als je dat doet, maak je kans op een reischeck deze week ter waarde van 2000 euro. Hey, hoe lekker zou dat zijn? Zeker nu de herfst echt onderweg is, om even te kunnen ontsnappen naar de zon. Gewoon de app downloaden en opstarten en klikken op Doe mee. Nou, alle info kun je natuurlijk terugvinden op radionoordzee.nl. Hoor je hier zometeen de vrouw die op 14 november viert dat ze 30 jaar in het vak zit in Ziggo Dome Amsterdam. Edcilia Romli, maar eerst Rousseau en Samuel Welten. Boom, ja!

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
18: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Radio Noordzee en Jeffrey Kuipers. Hij is een nieuw avontuur begonnen in Spanje. En in het tv-programma Het Roer Om kun je zien hoe hij en zijn partner een kapsalon in Spanje beginnen. Dit was een single, Veel te lange nachten.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Nou, pak even mijn hand. Dan neem ik je 17 jaar mee terug in de tijd. Terug naar het jaar dat de DSB-bank failliet wordt verklaard. Ik wou zijn naam eigenlijk niet noemen vandaag, maar eigenaar Dirk Scheringa is vandaag 76 jaar geworden. Ja, dat is nog een stukje frustratie misschien. En het is ook het jaar dat de Nederlandse vliegtaks, die op 1 juli 2008 werd ingevoerd, nou, nog niet binnen een jaar werd afgeschaft. Ik heb het inderdaad over het jaar 2009. En het jaar 2009 is ook het jaar dat Ralf Makkenbach, ken je hem nog, voor Nederland het Eurovisie Junior Songfestival won. En dat won hij met dit liedje, Klikkerdie Klak.
1: De Radio Noordzee, duik in de geschiedenis.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag

0: zingen gegarandeerd. Met deze van Justin de Wild. Volgens mij is er ook geen plek in Nederland waar die deze zomer niet geweest is. Cheerio hoorde je natuurlijk hier bij Radio Noordzee. Je weet het, ik heb zo meteen nog een lege plek in de playlist. Wat mag ik vandaag voor je opzetten? Laat het me weten in de app van Radio Noordzee. Die is gratis. En wie weet hoor je dan zometeen jouw favoriete track voorbij komen.
1: Sexy als ik dans.
0: Dat is zeker geen liedje wat ik gemaakt heb, want ik stond altijd aan de kant. Nog steeds trouwens als er gedanst wordt. Maar Nielson duidelijk niet. Dit is Sexy als ik dans.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil.

0: Daar zit Sophie.
1: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
1: Met Sophie.
0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. En ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Eleanor Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Wouter Kooijman.
1: Goeiemiddag, welkom. Radio
17: Noordzee. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

Martin Morero, spijt is voor later. Vanaf oktober is trouwens het nieuwe seizoen Gooise Vrouwen weer te zien. Hè? Goedemorgen, Wouter hier voor Marleen op Radio Noordzee. Het is maandag 21 september. Slechte dag om iemand uit te nodigen voor een feestje. Het is namelijk vandaag precies 14 jaar geleden dat Facebookfeest in Haren Project X plaatsvond. En dat eindigde in chaos en rellen. Weet je dat nog? Dat was allemaal niet best, hè? Is er nog wat gebeurd in Showbizland? Je krijgt zo meteen de laatste update live vanaf de shownieuwsredactie. De muziek van Danny Vroger staat voor je klaar. Eerst is dit Rutja Kots en het

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Janiette Engels, de vriendin van de vorige week overleden band Sanders, wil zijn laatste muziek uitbrengen. De zanger werkte voor zijn overlijden nog vol passie aan nieuwe nummers. Op het moment dat ik daar de kracht voor heb gevonden, zullen de nieuwe muziek van Ben Sanders met jullie delen, schrijft Janiette op Instagram. Volgens haar was de muziek ontzettend belangrijk voor Ben en wil ze daarom graag met zijn fans delen. Zanger John West is zondag getrouwd met zijn grote liefde Marina. Het stel gaf elkaar na 13 jaar samen het jaarwoord in Delft. Ik ben blij dat we eindelijk getrouwd zijn, vertelt West aan Shownieuws. De zanger blikt daarbij terug op hun jaren samen, waarin ook zijn carrière flink groeide. We hebben de afgelopen jaren de liedjes samen gedeeld en mijn carrière is heel erg gegroeid en dat hebben we samen gedaan. West voegt Marina in maart 2024 ten huwelijk. Ook radio-nieuwslezeres Florentien van der Meulen is afgelopen weekend getrouwd met haar partner Emiel. In de ochtendshow van Radio 538 blik ze terug op een idyllische en sprookjesachtige dag. Florentien werd tijdens de bruiloft verrast door de komst van Henny Huisman. Hij nam zanger Mick Harren mee, die voor het bruidspaar optrad. Ik had het echt helemaal niet zien aankomen. Het was fantastisch, aldus Florentien. Ook over de ceremonie was ze enthousiast. Volgens de nieuwslezeres klopte alles en werd het een prachtige dag.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Oh yeah. 200% puur Hollands.

0: Drie A's en geloven in het leven. Ja, ik sta hier een beetje de boel een beetje te poetsen vandaag. Want zometeen om 12 uur wordt de lunch gepresenteerd door Rob Geus. Dus ja, die mengtafel, dat moet even schoon.
1: Man, wat is het lang geleden.
0: Ja, oh, hij heeft me door, denk ik. Dat heb ik weer. Is er iets wat je altijd al van Rob hebt willen weten? Schroom niet. Je vraag kun je insturen via de app van Radio Noordzee. Uiteraard te downloaden in alle appstores, maar ook via radionoordzee.nl. Je hoort hem zometeen vanaf 12 uur hier op Radio Noordzee. Heb ik Goldband zometeen voor je? Maar is dat liedje dat Yves Berendsen deed in Beste Zangers? Uit het repertoire van Clouseau, dit is Verlangen. Zo de

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
20: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: Tuin de Munnik, schoolplein. Over die jongen die het daar niet zo fijn heeft. En misschien weet je die clip nog wel voor je te halen. Wie zat er ook alweer in? Advisser van...
1: Ja, natuurlijk. Het was Avro Stopop.
2: Oh ja.

0: dit is even wennen, hè? Deze versie van de Avro Bros en Frans Brouwer. Je hoorde Heb je even voor mij bij Radio Noordzee. Zometeen de lunch vanaf 12 uur. Deze week gepresenteerd door niemand minder dan Rob Geus. Dus je zult begrijpen, ik ben die mengtafel hier even aan het schoonmaken.
1: Man, man, man, wat is het lang geleden.
0: Ja, dat is zeker even geleden. Maar het gebeurt grondig, dus een schone werkplek zou het zijn, Rob. Dat is

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot de zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende Interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: Radio Noordzee Lunch met Rob Geus.
1: De Dijk, laat het vanavond gebeuren. Wat een heerlijk nummer. 24 jaar geleden alweer maakte ik mijn tv-debuut met Smaakpolitie. Man, man, man, wat is het lang geleden. En vandaag maak ik mijn debuut als presentator van de lunch bij Radio Noordzee. Hoe leuk is dat? Want deze week lunchen we samen. Gezellig. En dat doen we met de beste muziek van eigen bodem. We trappen vrolijk af met de koning van de kroeg, althans volgens Flemming. Hij wou heel graag een feestnummer maken. En dat kun je volgens hem het beste doen met Mart Hoogkamer. Je hoort ze nu hier bij Radio Noordzee

Thomas Berger. Als je de keuze had, een lekker nummer. En wat is die Thomas toch veranderd, hè? Die is met een partij afgevallen. Ja, Volumia, dan gaan we terug in de tijd, hoor. Ik was hartstikke jong en ja, er werden die nummers gedraaid. En dan moest ik altijd lekker dansen met de dames. Lekker schuifelen. Het was onzo romantisch. Ja, Volumia hoort gewoon in mijn lijst. Die hoort gewoon bij Radio Noordzee.

0: Ja, dat was Roxy Dekker. Ik word er vrolijk van, hoor. Op Radio Noordzee met straks nog Bluff, die geen afscheid kunnen nemen. Want die blijven levenslang. En Guido van der Graaf, die oefent juist in verschillende talen om afscheid te nemen. Man, man, man.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alle Sigma Verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl.
6: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelemilk, the moo you can't resist.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Rob Geus.

0: Radio Noordzee Lunch met Rob Geus.
1: Dat was Guido van der Graven, een lekker nummer hoor. En er zijn al wat vragen binnengekomen, ja, zoals van Sven Meijer. Hij wil graag weten van welke aflevering van de Smaakpolitie... ja, ik nog wel eens een nachtmerrie heb. Nou, nachtmerries heb ik gelukkig niet veel. Maar ik weet nog wel één uitzending die op een Netflix geschreven staat. Ik was in Arnhem en ik vroeg aan die man, mag ik een kijkje nemen in de keuken? Natuurlijk, Rob, je bent welkom. Toen keek ik in zijn keuken en dacht ik, waarom laat hij me in godsnaam binnen? Nou, toen ik liep dus eigenlijk ook die vette vloer heen en weer. En toen zei ik tegen mijn cameraman, kijk uit dat je niet uitglijdt. Het is een beetje gevaarlijk hier, vies en vettig. Toen kwam ik in een hoekje terecht en ik zeg tegen mijn cameraman, ik zeg, nou, als ik hier niet iets zie kruipen, dan weet ik het niet meer. En terwijl ik dat eigenlijk tegen hem zei, kwam er een kakkelak omhoog tegen de blender aan met die grote voelsprieten. Het was net of die kakkelak mij groette. Hij zei, hier, ik ben er in Nederland. En die was zo enorm groot dat ik echt helemaal flabbergast was. Ik zei tegen die man, wat is dit? Hij zei, oh, maak je niet druk. Hij zegt, ik pak hem wel. Ik denk, nou, nu wordt het spannend. Hoe gaat hij die kakkelak pakken? Wat doet hij? Hij gaat met zijn handen richting die kakkelak over die glibberende vloer. Ik denk, als het maar goed gaat. En hij is bij die kakkelak en hij

dit wil je hebben. En hij gaat richting de vaatwas. En er stond allemaal oude vaat van weken oud nog een beetje te sudderen. En hij gooit die kakkelak ertussen en zet die kraan aan. Een warme kraan. En ja, hij zegt, zou we kunnen doorgaan met de inspectie? En ik kijk hem aan en ik denk, jij bent niet goed. Ik zeg, heb je enig idee wat je aan het doen, mijn vriend? Die zegt, je geeft die kakkelak een warme douche. Die vindt het heerlijk. Die loopt gewoon weer verder, hoor. Hij zegt, nee, in Congo doen we het ook zo. Ik zeg, maar we zijn hier in Congo. We zijn hier in Nederland. Ja, en dat vergeet ik echt nooit meer. Ik weet zeker dat die kakkelak nog steeds voortleeft in Arnhem. Waarschijnlijk is er iets gegroeid. Dus als mensen in Arnhem wonen, leven en ze zien iets groots, zwarts in het centrum bewegen, blijf uit de buurt, dat is die kakkelak. Nou, dank Sven voor je vraag. En dit is Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

Tenijs, dag zuster Ursula. Het blijft toch een legende hoor, die Rob. En wij zeggen elkaar ook gedag, want we zijn al aan het einde van de lunch gekomen. Het gaat erg snel, zo'n heerlijk muzikaal uurtje. Ja, ik word er wel vrolijk van. Ik vind het jammer dat het einde weer in zicht is. Ja, goed nieuws, morgen zijn we weer. Fijn dat je erbij was. Heel veel plezier daar met Luc. Wij spreken elkaar morgen weer. Dit zijn Donnie en Yves Berendsen. Nachtenlang. Heb een fijne

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: Giga veel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
20: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: radio.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

Noord. Je hoorde Linda, Roos en Jessica en Ademnood op deze maandagmiddag, die op veel plekken in het land toch redelijk zon overgoten is. Wat dat betreft een lekkere start van de week, maar misschien voel jij je toch nog een klein beetje in de kreukels, omdat het weekend wel heel gezellig was en die maandagochtendwekker er ineens wel heel rap was. Nou, houd Radio Noord lekker aan. Daarmee kom je ook het tweede deel van deze werkdag wel door. En sowieso alle reden om lekker bij Noordzee te blijven, want deze hele week maak je hier bij Radio Noordzee kans op een reischeck ter waarde van, let op, 2000 euro. 2000 euro, daar kun je toch behoorlijk lekker van op vakantie zo in het najaar. Hoe je kans maakt, vertel ik je zometeen, dus blijf erbij. Ook een klassieker van Paul de Leeuw komt eraan. Ik wil niet dat je liegt, hoor je zometeen. En vers talent uit Den Haag, de jongens van Flair, met Door het oog van de nacht, hoor je zo. Eerst Jan Smit.

Dit is Radio Noordzee. Op maandagmiddag bij ons hoor je uiteraard spik, splinternieuwe Nederlandstalige muziek. Maar ook dit soort klassiekers. Paul de Leeuw, je hoorde Ik wil niet dat je liegt. Hey, hoe is met het verlangen naar de vakantie? Is de zomervakantie alweer zo lang geleden dat je eigenlijk denkt van, oh man, ik zou alweer een weekje weg kunnen gebruiken. Maar kijk je dan in de portemonnee en springen dan de tranen in je ogen alsof je uien staat te snijden? Nou, dan hebben we deze week bij Radio Noordzee de oplossing. Je maakt namelijk deze week kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Hey, dat is lekker. Daar kun je best een weekje van weg, zou je zeggen, toch? Hoe maak je kans? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Sinds kort is hij beschikbaar in de iOS en de Android Store. De gratis Radio Noordzee app. Nou, die wil je sowieso op je telefoon hebben, want daarmee kun je overal in binnen- en buitenland naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt ons een berichtje sturen en je kunt meespelen met de acties, zoals deze week. Want download jij de Radio Noordzee app en speel je mee via de app, dan zou het zomaar kunnen dat je deze week teruggebeld wordt in de Radio Noordzee middagshow en dat jij dus een reischeck wint ter waarde van 2000 euro. Dus download nu de gratis Radio Noordzee app, speel mee in die app en misschien pak jij wel die reischeck.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
8: What a world! En give
7: abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
19: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan
0: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.

0: Sinds dit jaar mogen we ze Mr. en Mrs. Gelredoom noemen. 10 keer verkochten ze die zaal uit in mei van dit jaar. Ongelooflijke prestatie. Suzanne en Freek, je hoorde Lichtje branden bij Radio Noordzee. Met zometeen nieuwe muziek van de Bankzitters en Robert van Hemert.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Maar eerst duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Elke maandag rond dit tijdstip ga ik op zoek naar een muzikale eendagsvlieg. Zo'n zanger, zangeres, rapper of zoals in dit geval band. Waar we eigenlijk maar 1 keer van gehoord hebben. Maar waarbij het dan wel meteen een enorm eclatant succes was, zou je kunnen zeggen. Nou, vandaag op maandag houd ik de weekend vibes er een klein beetje in. Want we gaan naar een Nederlandse band die in 1974 werd opgericht door Hans Sanders. Die toen studeerde aan de Sociale Academie te Eindhoven. En in het studentensfeertje ontstond toen een hit die je nog steeds elk weekend in de kroeg hoort. Ik heb het over Bots. Dit is 7 dagen lang.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

Dit is Radio Noordzee. Je hoorde Nick en Simon en alles overwinnen op deze maandagmiddag. Ik kijk even naar de printer. En ja, ik zie dat daar een kakelverse shownieuws-update uit is gerold. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Blijf naar Radio Noordzee luisteren. Dan hoor je zometeen

Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
11: Alle Sikkens verf bestel je bij
12: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
14: Vlieg door.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton Dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9-to-5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Door de graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Ik hoop uiteraard dat je nog heel lang te leven hebt, maar je zou kunnen overwegen om deze te laten draaien op je uitvaartceremonie, want populair in de begrafenis top 50. Dit liedje van Diggy Dex en JB Roy. Je hoorde Treur niet, ode aan het leven bij Radio Noordzee op maandagmiddag. Ik kan me voorstellen, als je een leuk weekend had, dan voel je je misschien een klein beetje alsof de helft van je lichaam al afscheid aan het nemen is van het leven. Nou, de remedie is heel simpel. Schenk nog een extra espressootje in voor jezelf en draai de radio iets naar rechts qua volume. Want bij Radio Noordzee trekken we je ook door het tweede deel van die werkdag heen met 200% puur Hollandse muziek. Zometeen een liedje over een vakantieliefde van de drie J's. Je zit in mijn hoofd, komt eraan. Ook een Kakel versus Shownieuws update hoor je zometeen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Anouk staat volgend jaar samen met het Metropoolorkest in de Ziggo Dome. De zangeres geeft op 4 en 6 juni 2 concerten in Amsterdam. Tijdens de shows brengt Anouk muziek van haar nieuwe album dat volgend jaar verschijnt en nummers van de afgelopen jaren. Het wordt dus niet zomaar een concert, schrijft ze op Instagram. Janita Engels, de vriendin van de vorige week overleden Ben Saunders, wil zijn laatste muziek uitbrengen. De zanger werkte voor zijn overlijden nog vol passie aan nieuwe nummers. Op het moment dat ik daar de kracht voor heb gevonden, zullen we de nieuwe muziek van Ben Saunders met jullie delen, vertelt ze op Instagram. Volgens haar was de muziek ontzettend belangrijk voor Ben en wil ze die daarom graag met zijn fans delen. Zanger John West is zondag getrouwd met zijn grote liefde Marina. Het stel gaf elkaar na 13 jaar samen het jawoord in Delft. Ik ben heel blij dat we eindelijk getrouwd zijn, vertelt John aan Shownieuws. De zanger blikt daarbij terug op hun jaren samen, waarin ook zijn carrière flink is gegroeid. John West vroeg Marina al in maart 2024 ten huwelijk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Wurmswagen, Henk Westbroek en Henk Temming als het goede doel. Je hoorde Hou van mij. Tegenwoordig kijken ze elkaar niet meer aan. Ja, steeds meer duo's gaan uit elkaar. Bassie en Adriaan gelukkig nog niet. Hè. Die gaan zelfs een heel concert geven rondom hun muziek. Maar vandaag in het nieuws dat Paul Hanen stopt als Bert in Sesamstraat omdat hij Ernie zo mist. Ja, naar aanleiding uiteraard van het overlijden van Wim T. Schippers. Toch een iconisch duo, Bert en Ernie. En misschien dacht jij afgelopen weekend ook nog wel...
1: Wat heb ik in
0: de... Ja, nou, misschien heb je nu een klein beetje spijt van al die biertjes die je gedronken hebt. Radio Noordzee trekt je door de maandagmiddagkater heen. Met nu Yves Berendsen. Dit is Misschien is het tijd.
2: Radio Noordzee.
0: Voor een biertje.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega. Broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
21: Boost yourself.
22: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders schrijf je mis. Pakken.
25: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan.
0: Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

Heb jij hem al op je telefoon? De Radio Noordzee-app die is helemaal gloednieuw en gratis te downloaden in de iOS en de Android Store. Sowieso een tip om te doen, want je kunt overal naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt gratis een berichtje sturen naar ons. En, belangrijker nog, je kunt meespelen met de acties van Radio Noordzee. En deze week is dat niet zomaar een actie. Nee, als jij namelijk de Radio Noordzee-app op je telefoon installeert en je speelt mee via de app, dan maak je kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. En dan kun je dus, terwijl de herfstdip begint en de winter langzaam in de buurt komt, kun jij zeggen, hé jongens, ik ga er even lekker tussenuit, hè? Om Kido van de Graaf maar te quoten, lekker op vakantie. Nou, meespelen, kans maken is heel simpel. Download de gratis Radio Noordzee-app. Speel mee via die app en misschien wordt jou wat teruggebeld deze week in de Radio Noordzee middagshow. En win je een reischeck ter waarde van 2000 euro. Hoe lekker zou dat zijn? Gratis Radio Noordzee-app downloaden voor iOS en Android. Zometeen Justin de Wild, Babette komt eraan. En dit is Kenny B, Parijs. Leuke bestemming misschien.

8 bij Radio Noordzee. Je hoorde Cheerio op deze maandagmiddag. Traditiegetrouw toch de zwaarste werkdag van de week. Maar hey, bekijk het van de zonnige kant. Het grootste gedeelte van de werkdag zit er al op. Het is bijna 3 uur. Onderweg naar het einde van die werkdag heb je Radio Noordzee aanstaan. Met nu de shorts.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip, fix it.

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.

0: doneert.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van €100.000 klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. 1 passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is 1 graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

We zijn nog de top 3 van de Radio Noordzee top 30 binnen. Ze stegen van 5 naar 2. Elk weekend hoor je de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment in de Radio Noordzee top 30. Op zaterdagmiddag tussen 2 en 4 smiddags. En mocht je dan op het voetbalveld staan of bij een worstkaasverjaardag zitten, dan kun je hem op zondagochtend nog een keertje horen vanaf 10 uur tijdens het uitbraken. De Radio Noordzee top 30. Goedemiddag, het is maandag, je bent bij Noordzee. Zometeen muziek van Boudewijn de Groot en ook Tino Martin en Billy Dans komen eraan. En hoe is het met de zomerkleren? Heb je alles opgeborgen in de kast omdat je dacht, nou, de herfst is begonnen, voorlopig heb ik de korte broeken niet meer nodig. Nou, goed nieuws. Deze week maken we namelijk een beetje kans op een Indian Summer, zoals dat genoemd wordt. Kortom, hoge temperaturen in de herfst. Deze week, zeg maar de werkweek, blijft het zo rond de 19, 20 graden, overwegend droog. Maar komend weekend gaat de zon volop schijnen en gaan we lokaal naar de 22, 23, misschien wel 24 graden. Kortom, die korte broeken of dat leuke jurkje kan gewoon worden klaargelegd hoor, voor komend weekend, als de temperaturen lekker nazomers gaan worden. Nou, ik hoor je denken, dat weekend is wel heel ver weg. Nou, houd Radio Noordzee lekker aan de hele week. Dan is het zo weer tijd voor die heerlijke zaterdag en die fijne zondag. Toepasselijk zomers liedje draaien? Nou, doen we. Kid B en Martin van der Starre nu bij Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Janita Engels, de vriendin van de vorige week overleden band Sounders, wil bands laatste muziek uitbrengen. De zanger werkte voor zijn overlijden nog vol passie aan nieuwe nummers. Op het moment dat ik daar de kracht voor heb gevonden, zullen we de nieuwe muziek van band Sounders met jullie delen, vertelt ze op Instagram. Volgens haar was de muziek ontzettend belangrijk voor Ben en wil ze die daarom graag met zijn fans delen. Anouk staat volgend jaar met het Metropoolorkest in de Ziggo Dome. De zangeres geeft op 4 en 6 juni 2 concerten in Amsterdam. Tijdens de shows brengt Anouk muziek van haar nieuwe album dat volgend jaar verschijnt en nummers van de afgelopen jaren. Dat wordt dus niet zomaar een concert, schrijft ze op Instagram. Zanger John West is zondag getrouwd met zijn grote liefde Marina. Het stel gaf elkaar na 13 jaar samen het jawoord in Delft. Ik ben heel blij dat we eindelijk getrouwd zijn, vertelt John aan Shownieuws. De zanger blikt daarbij terug op hun jaren samen, waarin ook zijn carrière flink is gegroeid. John West vroeg Marina al in maart 2024 ten huwelijk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Alle verf super voordelig.
18: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
19: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
22: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: Mannen van Bluff bij Radio Noordzee. Je hoorde, wat zou je doen? Ja, wat zou jij doen als je ineens een reischeck ter waarde van 2000 euro in je handen had? Ja, een verzilveren, neem ik aan. Maar ja, waar ga je naartoe? Hè? Dat is de vraag. Het is te winnen deze hele week, zo'n reischeck hier bij Radio Noordzee. Want als jij nu de gratis nieuwe Radio Noordzee-app downloadt op je telefoon, kan voor iOS, maar ook voor Android, en je speelt mee via die Noordzee-app, dan maak je kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Misschien word je ergens deze week al teruggebeld en dan mag jij gewoon een leuke vakantiebestemming gaan uitzoeken op het moment dat iedereen lekker in de winterdip zit hier in Nederland. Kortom, dat wil je winnen. Het is heel eenvoudig. Download gratis die nieuwe Radio Noordzee-app. Speel mee in die app en misschien bellen we jou deze week wel terug en ga jij er vandoor met die reischeck ter waarde van 2000 euro. En ja, dan heb je de keuze. Waar ga je heen?
1: Als

Jan Smit en Frans Bauer en zij hoort bij mij. Hey, kijk eens op de klok. Het is bijna 4 uur. Dat betekent 2 leuke dingen. 1, de werkdag zit er bijna op. En 2, de leukste middagshow van Nederland staat op het punt van beginnen. Zometeen na 4, wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. En natuurlijk zijn er Kopers en Jonathan er ook. En belangrijk, om 4:10 schuift Menno aan voor de raadsels met Menno. Kortom, dat wordt lachen. Na 4, zometeen veel plezier met de mannen. Ik wens je een mooie avond.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Bij Lot of Happiness maak jij elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
15: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
18: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
24: Giga veel.
23: Gratis producten tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: De maandagmiddagspits is begonnen met 23 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. We beginnen op de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk Noord, een half uur. De A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof, 18 minuten. En de laatste van dit moment is de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Maasbree. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging is 25 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan

0: In de middagshow. En hoe het voelt, ja, welkom op de officiële Nationale Rouwdag. Die we ook wel maandag noemen natuurlijk. Het weekend vloog voorbij. En,
1: nou, ik ben blij dat we er weer zijn.
0: Nou ja, gevoelsmatig, het weekend heeft maar een seconde of vier geduurd of zo.
1: Ja, dat wel.
0: En dan de overgang naar de realiteit voor heel veel mensen. Daar staan we eigenlijk nooit zo bij stil. Voor heel veel mensen, ja, is die realiteit toch gewoon een soort van fysieke pijn of zo, hè?
1: Ja, dat je gewoon met pijn en wee moet opstaan 's ochtends. Ja.
0: En daarbij komt ook dat deze week de herfst officieel gaat beginnen.
2: Oh. Ja, de eekhoorns die zijn al druk met het verzamelen van de eikels.
1: Dat is een godswonder dat wij hier nog zitten.
2: Ik ben al drie collega's kwijtgeraakt.
0: Begint die woensdag nou? Komen ze hier?
2: Hey, ik heb altijd geleerd op de
0: 21ste. Dan zou die vandaag beginnen. Nee.
2: Ja, astronomisch.
1: Ja, toch?
0: Astronomisch, nee, maar de officiële begint denk ik woensdag. Zoek maar even op.
2: Maar dus alles wat ik geleerd heb vroeger, dat kan ik vergeten.
0: Dat kun je gewoon vergeten.
1: Dat idee hadden we sowieso
0: al. Ik denk dat die woensdag de 23ste begint officieel, de herfst. Wat is dat nou weer voor onzin? Ja, dat denk ik. Ga maar even kijken.
2: Ik ga kijken.
1: Nou, nee, je hebt gelijk. Woensdag 23 september om 2:05 s'nachts.
0: Alstublieft.
1: We zijn al die jaren voorgelogen.
0: Ja, je hoort de vogeltjes buiten wel de Unox-tune al fluiten.

0: kan niet meer misgaan, hè, deze week. Met de mooie zang van Menno From. Heerlijk.
1: Ja. Weer tot tranen geroerd.
0: Heerlijk is dat, heerlijk, ja. Nou ja, goed, daarover gesproken. Tijd om de rode loper uit te rollen voor een wandelend brok pure zonnebrandcreme in menselijke vorm. Wiens glimlach zo permanent is dat de kaakspieren inmiddels een eigen postcode hebben. Menselijke variant van een dubbele espresso met een suikerspin.
2: Oh,
0: onze eigen.

0: Pret ook je weer in het Huis van Hollandse Hits te zien hebben.
1: Dankjewel.
0: Was jouw weekend ook mooi?
1: Ja, was heerlijk.
0: Toevallig hadden wij het er net over. We waren op bezoek vrijdagavond bij Marleen Sahupala, onze Radio Noordzee-collega.
2: In het Amsterdamse Bos.
0: En zij zingt ook. Zij gaf een optreden. Oh, okay. En doet dat met echt een mooie, goede band. Ja. En allemaal hele toffe zangers en zangeressen.
2: Alles klopte.
0: Okay. En zij zingen dan hits van overleden artiesten.
1: Dus
0: George Michael, André Hazes, Freddie Mercury,
2: Rob de Nijs,
0: Michael Jackson. Allemaal.
2: Zo. Ja,
0: allemaal,
2: was echt goed.
0: En dat was zo ontzettend goed. Dat zeg maar niet.
1: Kan ze goed zingen?
2: Maar ja, niet normaal.
0: Niet normaal. Maar sowieso de hele show was goed.
2: Alles van voor tot achter, alles klopte. Okay. We hebben echt een machtige avond gehad.
0: Een aanrader voor iedereen die een keer een mooie avond wil.
2: Legends We've Lost.
0: Zo is het. Zo. Dat is de titel van de show. Dus gaat dat zien, gaat dat zien. Ja, Menno, we gaan beginnen. Maar het is misschien niet heel gepast op maandag, maar het is een beetje een zielig verhaal.
2: Nee!
0: Het kan zijn dat je een brok in je keel krijgt.
1: Ik pak mijn zakdoek
0: erbij. Halverwege dit verhaaltje, maar je hebt van die dagen dat ze ertussen zitten namelijk. Het gaat namelijk over een man die op ziekenbezoek gaat bij zijn Italiaanse buurman in het ziekenhuis. Ja, die man had een zwaar verkeersongeluk gehad. Ja, zag er niet uit ook, hè? Die vent in het gips en onder het verband.
1: Jee.
0: En
1: ach jee.
0: Slangetjes en infusen. Het leek een beetje op een mummie, leek hij.
1: Je weet
0: hoe dat gaat in zo'n ziekenhuis, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus, maar ja, goed, die buurman gaat toch zijn maat bezoeken. Ja, probeert een beetje een klein gesprekje te voeren. Maar ja, maar zijn buurman ligt daar maar met de ogen dicht en reageert niet. Wel zielig, vind ik.
1: Ja.
0: Ja. En plotseling spert de man toch zijn ogen wagenwijd open en het begint een beetje te roggelen en zo. En blaast zijn laatste adem nog net uit en roept iets in het Italiaans.
1: Oh.
0: Iets als...
3: Mi stai bloccando il tubicino d'ossigeno.
0: Ja. Ja.
1: Pardon?
0: Ja. Geen idee.
2: Sneu.
0: Ja, ik weet het ook niet, Menno.
1: Nee.
0: Ja. Dus op de begrafenis vertelt de buurman, de in het zwart gehuwde weduwe, dat haar man nog iets heeft willen zeggen vlak voordat hij overleed. Dus die vrouw vraagt, ja, wat was dat? Ze vroeg dat met betraande ogen uiteraard. Misschien dat hij van mij hield? Of iets anders moois? Ja. Dus ja, de buurman zegt, ja, ik weet het ook niet precies. Maar het klonk als...
3: Mi stai bloccando il tubicino d'ossigeno.
0: Ja, ja. Okay. Dus die weduwe, die gilt. En die valt flauw.
2: Nee.
1: Nee.
0: Ja? Wat heeft hij gezegd, Menno? Wat waren de laatste woorden van deze Italiaanse man? Tegen de buurman.
1: De erfenis gaat naar je zus of zo.
2: Ja, dat is schrikken.
1: Ja.
0: De laatste woorden van de Italiaan tegen de buurman, Menno. Wat heeft hij gezegd? Hij zei namelijk...
3: Mi stai bloccando il tubicino d'ossigeno.
0: Wat heeft hij gezegd?
1: Ja, ik ben vreemd gegaan.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar het is niet goed.
1: Oh. Nee.
0: Nee. Hij zei tegen de buurman... Je staat een mazuurstofslang, lul.

0: The best of both worlds, hè? Het beste van twee werelden, dit. Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Zeker.
0: Heeft Zoe nou een iets groots aangekondigd vandaag, zeg ik even uit mijn hoofd. En één keer moet ik eraan denken of zo. Ik weet niet,
1: ja, komt. Ik heb daar inderdaad ook iets van voorbij zien komen.
0: Gaan we wel even opzoeken.
1: Volgens mij een eigen show. Grote eigen show.
0: Komt eraan in ieder geval. Zoeken we even op. Hadden we misschien iets mooier voor kunnen bereiden, dit, Kobus, toch?
2: Ah, ben je gek.
0: Nee?
2: Het is maandag, hè?
1: Nee, ik heb het al. Een eigen tour gaat ze doen. Een eigen tour.
0: Oké.
1: Ja, okay. De tickets die zijn volgens mij al verkrijgbaar vanaf nu.
0: Okay.
1: En ze gaat serieus echt een paar goede shows, een paar goede zalen er ook bij doen. Ik zie Victorie in Alkmaar staan, Doorn en Roosje, Nijmegen, Oosterpoort, Groningen, Hedon in Zwolle.
0: Hoppakee.
1: Dus er komt genoeg leuks aan.

0: Noordzee-app op je telefoon staat. Ja, weet je, als je hem al hebt, hoef je natuurlijk helemaal niks te doen. Staat hij nog niet op jouw smartphone? Ja, kom dan direct in actie en zorg dat dat anders is. En dat hij dus aanwezig is op jouw telefoon.
1: Het is een essential.
0: Ja, je moet hem hebben. Als je vandaag de dagwinnaar wordt, ontvang je sowieso het Radio Noordzee prijzenpakket. En dan ga je met jouw naam in de hoge hoed. En wie weet ontvang jij dan komende vrijdag die check ter waarde van 2000 euro.
1: Oh, waar zouden jullie naartoe gaan?
2: Thailand.
0: Thailand. Ja? Ik denk dat ik een keer met Kobus meega. Ik heb daar een leuke verhaal over gehoord.
1: Ja.
0: En met je cultuur snuiven. Kobus, lekker. Kobus, 16:23 en een klein beetje. Het is altijd tijdstip dat jij mooi mens als je bent willekeurig iemand opbelt in het land. Hè?
3: Ja, om te vragen hoe het ermee gaat. Ja, alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Het is vandaag de internationale dag van de vrede. Je zou het niet zeggen.
0: Nee.
3: Sinds 2001 uitgeroepen door de Verenigde Naties. En het is vandaag ook internationale Alzheimer-dag. Uitgeroepen sinds... Daar kom ik nog op terug.
0: Ja.
3: Maar dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Dat op de dag dat we de internationale dag van de vrede vieren... staan we ook stil bij een ziekte waar je vergeetachtig van wordt.
0: Ja,
3: verklaart een hoop. Maar goed,
0: ja.
3: Met dat nieuws in mijn achterhoofd... belde ik iemand om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Kobus belt je zomaar even op.
3: Hallo? Hallo, goedemiddag. Hallo,
5: goedemiddag.
3: Spreek ik met Vrede?
5: Nee, dat springt u niet mee.
3: Oh, dan ben ik denk ik verkeerd verbonden. Amsterdam, klopt dat?
5: Nee.
3: Ook niet?
5: Noord-Brabant.
3: Noord-Brabant, ook een hele andere kant op.
5: Een andere kant op.
3: Ja, u spreekt met Kobus Bosga van Radio Noordzee.
5: Oh, goeiedag.
3: Goeiedag, bent u net wakker?
5: Nee.
3: Oh, nee, ja. Nou, klinkt een beetje zoals ik op zondagochtend klink, zeg maar. Ja, ik kan ook aan u de vraag stellen, hoor. Hoe gaat het met u?
5: Het gaat helemaal prima.
3: Helemaal prima.
5: En met u?
3: Nou, leuk dat u het vraagt. Ja, met mij ook wel, maar er is bij mij altijd wel iets wat beter kan. Is dat bij u ook zo?
5: Op dit moment niet, eigenlijk.
3: Nee, helemaal niks te wensen bijvoorbeeld meer?
5: Nee, eigenlijk niet.
3: Ook niet iets in het nieuws wat u bezighoudt?
5: Nee.
3: Ook niet? Nee. U bent tevreden, zeg maar.
5: Ik ben tevreden, ja.
3: Spreek ik dus toch met vrede. Ja. Nou ja, dan ga ik u verder maar een hele fijne dag toe wensen.
5: Ja, hetzelfde.
3: Ja, mag ik u een knuffel geven?
5: Ja hoor.
3: Ga ik die opsturen?
5: Oké, dank u wel.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.nl.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
8: What a war!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis. Pak.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: neer.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido, met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Het is echt een hartstikke mooie dag vandaag. Temperatuur 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen wel bewolkt. In het noorden en oosten kans op een klein beetje motregen.
6: Radio Noordzee, verkeer.
7: 36 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste van dit moment. Begin op de A12 Lunetten Den Haag voor Harmelen. De parallelbaan, daar is je vertraging 20 minuten. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht 3 kwartier. En de laatste is de A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. En daar is je vertraging 21 minuten.
5: Hey, goedemiddag, het is half 5 geweest inmiddels alweer.
6: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
5: En daar zit onze eigen Kobus Boscha.
8: De vereniging Eigen Huis is blij met de kabinetsplannen voor meer en snellere woningbouw, maar mist maatregelen om betaalbare huizen voor starters en senioren te bouwen. Juist die zijn nodig om de doorstroming op gang te krijgen, zegt Eigen Huis. Een dagje Venetië kan voor toeristen wel eens duur gaan uitpakken. De Italiaanse stad denkt erover om de toeristenbelasting fors te verhogen tot misschien wel €50 per dag. Dan zou het minder druk moeten worden met dagjesmensen. En KLM'ers vinden dat voormalig topman Camille Eurlings zijn privilege om met korting te vliegen moet opgeven. Woede en grappen wisselen elkaar vandaag af onder het personeel van de KLM.
5: Ja. Even 2 dingen, Kobus. Ik denk dat een winkelier of een café-uitbater in Venetië,
7: die zijn iets minder blij.
5: Denk ik, want die leven toch wel van het toerisme, lijkt mij.
8: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, wordt overal aangepakt. In Amsterdam proberen ze ook op allerlei manieren de toeristen een beetje terug te halen.
7: Ja, maar overal toch? Ik bedoel, met de belasting hier in Nederland, die is van, wat is het, 9-21% gegaan op een overnachting. En in Duitsland is hij juist omlaag gegaan.
5: Maar als je dus even nagaat, stel je bent in Italië in een plek daar een kilometer of 20, 30 vandaan, bijvoorbeeld aan zo'n meer of zo,
7: ja,
5: is de toeristenbelasting per persoon per dag €1.
8: €1?
5: Oh. Dus €50, die wordt gewoon bestolen, of niet?
7: Ja, maar dan alsnog, als je daar 20 kilometer vanaf zit en je zit daar voor €1 per dag, dan pak je toch de auto en rij je naar Venetië. Dus hoe willen ze het dan minder druk gaan maken?
5: Ja, maar ja, goed, als je 15 moet afrekenen om daar sowieso door de poort naar binnen te wandelen.
8: Venetië, ja, het is mooi, maar...
5: Ja. Hè?
7: Ik ben er nog nooit geweest.
8: Zo mooi, maar je moet geld als water hebben, dus blijkbaar.
5: Ja, zo mooi is nou ook weer niet. Hè?
8: Zo mooi is nou ook weer niet.
5: Ja, Camille, ja, die moet inderdaad, dat moet hij opgeven, de korting. Dat kan gewoon echt niet. Het vliegtuig was al halverwege al. Hè?
7: Het heeft tonnen gekost. Hè. Dus wat die hele business class ziet, en ook het luikje voor het raam, alles is gewoon zwart geblakerd. Het kost tonnen om weer te repareren.
8: Ja. Dus de IPB-regeling, ik wist niet dat dat bestond.
7: Ja, dan kun je met...
8: Indien plaats beschikbaar.
7: Ja, dat klopt. Dan kun je als relatie, zeg maar, stel je vriendin is stewardess of je man is piloot, dan kun je voor heel weinig geld kun je meevliegen.
8: Maar dat is toch niet goed voor het milieu? Of zie ik dat nou verkeerd?
7: Nee, maar met een leeg vliegtuig vliegen is nog slechter voor het milieu.
8: Ja, oké, dus afkopen. Zorgen dat al die plekken...
5: Ja,
8: nou,
5: tuurlijk, ja.
8: Vandaag bij de KLM allemaal grappen die worden gemaakt natuurlijk. Zo zie ik hier voor me in de Telegraaf een foto van een KLM-huisje. En er staat te koop KLM-huisje met lichte brandschade te bevragen bij Camille Eurlings. Dus hij is daar nog niet vanaf.
5: Nee.
8: Ja, en ik wilde ook even stilstaan. We hadden het er net al over. Vandaag bij Internationale Alzheimer-dag.
5: Ja.
8: Want de wannabes, die kennen we natuurlijk wel.
5: Jawel.
8: Die hebben een plaat opgenomen samen met oud-voetballer Peter Houtman, die heeft Alzheimer inderdaad. En de plaat is vandaag uitgekomen. Ik kan even een klein stukje laten horen.
7: Ja, leuk.

0: keurig, ja. Mooi gedaan.
1: Ja, vanaf vandaag is de plaat uit. En nou, we zullen daar de komende dagen nog wel meer over horen.
0: Zeker. Bellen wij zometeen nog even met John West. Hij is gisteren in het huwelijksbootje gestapt.
2: Gelukkig man.
0: Na 13 jaar verkering is dan het moment daar dat je dan een keer ja gaat zeggen.
1: Ja. Okay,
0: dus. Normaal doe je dat één keer, Koos.
2: Nou ja.
0: Mensen die al verdrijven. Hè? We gaan eens even horen hoe zijn avond, zijn dag en ook zijn nacht was. Wat de bedoeling is, gaat hij op huwelijksreis? Gaat zo horen als we John West even opbellen.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: meest besproken huwelijk van de week. John West. Gisteren eindelijk in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde Marina.
1: Sprookjes.
0: Maar die zijn dus al 13 jaar samen gewoon.
1: Ja.
0: Dat is in showbizwereld niet zomaar een relatie, maar een historisch monument. Eigenlijk als het ware. En er was zoveel glitter en glamour en haarlak op het feest gisteravond, dat de ozonlaag boven Zuid-Holland spontaan een centimeter is gekrompen. Dat is niet normaal. Nou, daar zullen we hebben, dames en heren. John West, goeiedag! Hoor eens even. Hoppakee. Gefeliciteerd, fijne vriend.
2: Dankjewel, lieve vrienden. Ja. Dankjewel.
0: Hey, laten we eerlijk zijn, Marina zag er echt uit.

0: uit als een droom, hè?
1: Ja, ze zeiden gisteren allemaal tegen mij, joh, ze ziet eruit als een prinses, maar ik vind dat nog zacht uitgedrukt. Ik zeg, het is mijn koningin.
0: Hey John, jij omschreef de bruiloft in de Telegraaf vandaag als een absoluut sprookje. Wat was voor jou persoonlijk eigenlijk het meest emotionele moment van de dag?
1: Nou, ik had er eigenlijk voor gekozen om haar niet thuis op te halen, maar rechtstreeks naar de kerk te rijden en daar binnen gewoon op haar te wachten. En op dat moment, werd ze binnengebracht door haar vader. En dat moet ik zeggen dat ik wel, want alle camera's stonden op mijn neus van alle televisiezenders. Dus ja. Ik was echt wel aan het proberen om haar echt in te houden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was wel heel moeilijk. Ja,
0: ja, ja, mooi man. Ja, ja, en jij wilde natuurlijk de gasten iets meegeven. Dat ze achteraf zouden zeggen, nou ja, dit was de mooiste bruiloft waar ik ooit ben geweest. En als je nu zeg maar even terugkijkt op het feest gisteren in het paleis in Schiedam met 500 genodigd. Is de missie geslaagd, denk je dan?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ik had ook echt gisteren, ik had zoveel mensen die naar me toegekomen zijn die ook echt letterlijk zeiden van, joh, dit is de mooiste bruiloft die ik ooit mee heb gemaakt. Dit is gewoon te gek.
0: Fit, ja.
1: Maar het was gewoon, in de kerk was het heel mooi. Want in de kerk waren ook mensen die niet genodigd waren, die konden ook gewoon naar binnen. Want de Maria Fiesta kerk is gewoon een openbare kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Er zat in de kerk volgens mij 800 mensen. Want je kon niet meer zitten en er zijn 800 plaatsen, weet ik.
0: Wow,
1: dus,
0: nou, mooi man.
1: Ja, het was echt gewoon te gek. Ja. En ook allemaal van die verrassingen. Ik kwam aanrijden en toen, want ik ben door de week ook nog voetbaltrainer voor de Robbie. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: Dus en er stond mijn voetbalteam, allemaal jongetjes van 10, die stonden daar buiten om me op te wachten in het tenue. Ja, dat was gewoon echt, dan denk je van, ja, oké, daar nou emotioneel voor worden, maar dat was voor mij echt ook iets heel moois.
0: Missie geslaagd. John, nog twee kleine dingen, want je hebt het grote money diner op dit moment en je bent even naar buiten gelopen, wat wij op prijs
1: stellen. Ja, ik ben even naar buiten gelopen, dus doe je verhaal nog, hoor. Ja. Ik ben toch weggenomen.
0: Wat was jullie openingsdans eigenlijk?
1: Nou ja, omdat je al zei, het was een magische bruiloft, dus wij hadden ervoor gekozen om de zaal binnen te komen op het liedje Magic van O'Gene. En die heeft O'Gene live gezongen in de zaal.
0: Oh, wow. Ja, dat is toch te gek.
1: Ja, de trap op op Magic. En ja, de openingsdans, dat was voor ons heel apart. Omdat we, iedereen weet al maandenlang, dat is geen geheim, dat René onze openingsdans zou doen met This Is The Moment. Ja. Alleen, het nieuws van deze week, dat dus helaas zo zijn dat niet kon gebeuren.
0: Dat was heel droevig inderdaad.
1: Maar goed, ik zeg ook eerlijk, ik heb nu, ik dacht erover na, toen René volgens mij boven 50 werd, toen had hij zijn verjaardag in Carré. En daar heeft Danny de Munk This Is The Moment gezongen voor hem. En ik dacht wel eens, ik ga dat aan Danny vragen. En Danny zei voor hem nog, joh, luister, ik heb dat één keer in mijn leven gedaan, maar ik wil dat voor jullie best nog een keer doen. Mooi. Dus bij deze ga ik het doen. En Danny heeft het gewoon super goed gedaan. En weet je, als je nou had kunnen zeggen van, joh, Danny ging het doen en René was gewoon gezond, dan had ik daar ook nog voor gekozen. Want ik vind de gezondheid gewoon een nummer 1 en het raakt me echt diep wat er met René aan de hand is.
0: Ja, zeker.
1: Dat is gewoon een muziekfreak in mijn hart en nieren. En dat doet gewoon pijn omdat je dan ziet dat iemand dat niet meer kan doen op het moment.
0: Nee, laten we hopen dat hij in alle rust toch een soort van goed herstelt, John. Laten we dat hopen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zeg, en als echte vrienden moeten we jou natuurlijk tenslotte ook nog even vragen, John. Hoe was de huwelijksnacht eigenlijk? Was die ook goed?
1: Nou, zal ik je heel eerlijk zeggen. Ik had 3 kussens onder mijn voeten omhoog.
0: Oh ja?
1: Want alles ging eigenlijk nog goed. Ik had geen hoofdpijn van de drank. Ik had helemaal niks, maar mijn voeten. Nou, het leek alsof ze nog in de zaal lagen. Oh, wat deed het die pijn. Dus ik heb echt voeten omhoog. En ik ben smiddags, kijk, 's ochtends ben ik weggegaan naar mijn vader en moeder om 10 uur al. Ja. En ik kwam vannacht om 2 uur thuis. Dus ik was helemaal knock-out. Het was niet de huwelijksnacht wat mensen verwachten, zeg maar.
0: Kom eens. John, waar gaat de huwelijksreis heen?
1: Ja. Eigenlijk heel simpel. We hadden gepland om naar Dubai te gaan, maar ik zeg wel eerlijk dat ik daar dit maar niet naartoe durf.
2: Nee, dat snap ik heel goed.
1: Dus we hebben er gewoon voor gekozen om lekker naar ons huisje in Spanje te gaan, want daar zitten we net zo graag.
2: Oost-West thuis best, toch?
0: Zo is het.
1: Ja, zo moet je het zien, hè.
0: Nou, lekker man. De plek waar je haar op 1 knie vroeg is op 19 december ook weer een belangrijke plek voor jou in Ahoy, Rotterdam.
1: Ja, precies dezelfde plek.
0: Dus exact dezelfde plek. Hey, tof dat je even met ons wilde praten, dat hebben wij zeer op prijs gesteld.
1: Altijd. Ik heb altijd tijd voor jullie. Jullie ook voor mij, dus dat is zo werkt dat.
0: John Best, dames en heren.
3: Yo! Je hoort het in Wat een Middag.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Een goed shirt.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: www.nieuwsquiz.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjesmensen. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 41 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. We beginnen op de A4, Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar is je vertraging 21 minuten. Dan de A16, Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. Daar heeft een te hoog voertuig de tunnel in proberen te rijden.
3: Moet je niet doen.
2: Ja, dat gaat niet. Nee, en dat levert je gewoon 35 minuten vertraging op.
3: Ja.
2: En de laatste is de A20, Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. En daar is je vertraging 20 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Rutgertje van Barneveld en Zwoele Zomernachten in de middagshow bij Radio Noordzee. Bij ons in West-Friesland heb je van die Dahlia Days. Heb je ons van gehoord?
1: Dahlia Days?
2: Zijn het de bloemen, de dahlia's?
0: Ja, zeker.
2: Die heb ik in de voortuin.
0: Dat zijn kunstwerken die gemaakt worden. Dus echt, je weet niet wat je ziet. Dat was afgelopen weekend in Nieuwe-Niedorp, heb je dat dan ook, hè?
1: Ja.
0: Een soort, wat is het, een bloemencorso, kun je dat zo zeggen eigenlijk?
2: Ja, denk ik wel, ja.
0: Ja, maar Dahlia Days klinkt mooier, hè?
2: Chiquer.
0: Er is dus iemand geweest die heeft in zijn voortuin levensgroot Zwoele Zomernachten Rutger van Barneveld gemaakt in bloemen.
2: De albumcover?
0: Nee, Rutger zelf.
2: Rutger zelf?
1: Ja,
2: Rutger zelf.
1: Dat is al heel veel bloemen geweest. Ja.
2: Kobus.
0: Daarnaast,
2: ja?
0: Justin de Wild.
2: Nee, joh.
0: Ook Cheerio.
2: Gewoon de twee nummer één hit knallers.
0: Ja, is vet, hè?
2: Dat is heel vet.
0: Toevallig. En Sven Versteeg. Dus met z'n drieën. En Paul Vlaar, maar dat is de plaatselijke held.
2: Paul Vlaar.
0: Ja,
2: we gaan hem onthouden.
0: Ja, die doet elke kermis in Noord-Holland. Vult hij zijn zakken. Maar ik vond het echt leuk om te zien Rutger en Justin Saampies. Die overigens met ons meegaan naar Turkije op de Thema Travel Muziekreis.
2: Zeker!
0: Dat is volgende maand alweer, mensen.
3: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, deze week maak je kans op een reischeck te waarde van 2000 euro. Met de gloednieuwe Radio Noordzee-app zijn we namelijk overal bij jou in de buurt. De app is belangrijk om kans te maken. Uiteindelijk komende vrijdag op die vette check. Maar ja, eerst moet je zorgen dat je dagwinnaar wordt. Zullen we maar eens proberen iemand...
2: Ja, zeker. Het is een spannend moment ook.
0: Eerste naam, hè? In de hoge hoed, hè, natuurlijk. Hè. We horen.
4: Met Jamie.
0: Hey Jamie, met Radio Noordzee. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Heb jij al vakantie gehad dit jaar, of niet?
4: Ja, die heb ik wel gehad, maar dat is wel weer alweer wat weken geleden.
0: Je bent er wel weer aan toe, hè?
4: Eigenlijk wel. Ja, het zonnetje schijnt vandaag wel, dus het is wel...
0: Maar ja, je moet ook hier en daar af en toe een beetje cultuur gaan opsnuiven natuurlijk.
4: Ja, precies.
0: Hey, stel nou dat jij die reischeck van 2000 euro vindt. Waar zou je dan graag naartoe gaan?
4: Ja, dat is een goede. Ik denk Gran Canaria.
0: Oh, Gran Canaria.
2: Oh, ja, nazomer.
4: Ja, daar is er altijd lekker in de nazomer. Ja, vorig jaar oktober waren we er ook.
2: Dus
4: ja.
2: Ga je dan in je eentje en pak je helemaal uit? Je denkt van nu ga ik alles doen wat ik ooit al een keer had willen doen? Of ga je gewoon lekker met z'n tweeën? Nou,
4: ik denk dat de kinderen misschien er gewoon bij moeten boeken. Dan gaan we met z'n vieren gaan.
0: Oh, oké. Maar wel gezellig.
4: Wel gezellig. Of gewoon met een vriendin. Dat is ook leuk. Maakt allemaal niet uit.
0: Komt goed. Heb jij wel de Radio Noordzee-app op je telefoon? Ja, dat kan niet anders.
4: Zeker. Want ik heb op de knop gedrukt.
0: Ja, precies. Want dat is de enige manier om mee te kunnen doen. De gloednieuwe Radio Noordzee-app.
4: Ja, zeker. En eindelijk ook goede verbinding erop. Hoe zeg je dat?
0: Ja, precies zoals jij nu zegt. Maar het is een verrijking, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Hè?
4: Zeker weten. Ja. Zeker weten.
0: Jij bent vandaag de dagwinnaar.
4: Nou, wat leuk.
0: Dus je gaat uiteindelijk met nog vier anderen in de hoge hoed.
4: En in de hoge hoed.
0: Ja, wie weet, komende vrijdag kom jij er wel uit. Dat zou mooi zijn.
4: Dat zou heel leuk zijn, ja.
0: Voor nu willen we je toch even bedanken dat de app op je telefoon staat. Dan krijg je een Radio Noordzee pakket thuis met allemaal leuke hebben dingetjes. Die heb je sowieso.
4: Nou, helemaal top. Helemaal leuk.
0: En ga alvast maar een beetje over Gran Canaria dromen.
4: Gaan we over dromen. Jullie nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel, mooie avond.
4: Oké, hoi.

0: 100% puur Holland.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
14: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis. Pakken.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Beter Pick-a-Bullies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ach jongens, een heerlijke dag en de zon schijnt nog even. Vanavond blijft het droog. Na frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen. De temperatuur tussen 17 en 21 graden.
5: Radio Noordzee, verkeer.
6: 43 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de drie belangrijkste. We beginnen op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Rijsenhout. Daar is je vertraging 34 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht 35. En de laatste is de A35 Enschede-Almelo voor Hengelo-Zuid. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging daardoor is 24 minuten.
4: 1 minuut over 5:30. Even een klein beetje Hollands nieuws ophalen, maar denk ik.
5: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
4: Met onze eigen Kobus.
7: Het wordt voor mensen die weinig verdienen interessant om elektrisch te gaan rijden. Het kabinet wil ze rond de €5.000 subsidie geven bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto als ze hun oude brandstofauto laten slopen. Een groep vrouwen die tijdens hun verblijf in kloosters van de Goede Herder dwangarbeid moesten verrichten krijgen definitief geen schadevergoeding. De zaak is verjaard, zegt nu ook het gerechtshof. En bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte, felle brand gewoed. Een transportband vatte vlam en er was een tijdje veel rook. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond.
4: Kameel Eurlings, denk je komen of niet?
7: Of het Nederlandse leger die aan het oefenen was, kan ook nog.
6: Maar dan hebben we een parachutist aan de schoorsteen.
4: dat was vlak voor het weekend toch nog eventjes.
6: Ja, was vrijdag. Was een parachutist bij een oefening. Die was in 7 meter hoge bomen terechtgekomen.
4: Ja, hang je daar.
6: Maar kijk, het is lekker dat je daar dan hangt. Dat is natuurlijk al kloten. Maar dan hoor je de brandweer aankomen. En dan denk je, oh, eindelijk, ik word verlost. En dan hoor je later iemand van beneden roepen, wacht even, de brandweer staat vast in het zand.
4: Ja. Waar zijn we terechtgekomen, jongens?
6: Ja, mooi.
7: Nou, het gaat nog verder. De politie gaat straks in heel Nederland drones inzetten om het verkeer in de gaten te houden.
4: Oh.
7: Amsterdam heeft de primeur, maar deze nieuwe methode wordt landelijk uitgerold, zegt de politie. De eerste automobilisten hebben al een boete ontvangen door deze nieuwe methode. En een politiewoordvoerder meldt dat de drone-inzet bij verkeerscontroles niet beperkt zal blijven tot Amsterdam. Het zal landelijk worden uitgerold.
4: Oh.
7: En we hebben ons werkproces gedeeld met de eenheden in het land en die zijn enthousiast.
4: Okay, maar
6: ik mij wel al vragen, hoe doen ze dat bij Amsterdam met Schiphol dan?
4: Ja, daar zullen ze wel een soort afspraak over gemaakt hebben, toch, lijkt mij.
7: En ze zullen hem ook niet zo hoog laten vliegen,
6: nee,
7: denk ik.
6: Nee.
7: Het is wel opvallend dat onze wegen en bruggen storten in elkaar, maar we hebben wel geld om drones in.
4: Om drones.
7: De verkeersveiligheid. Ja. Dus, en dan het landelijk vuurwerkverbod. Daardoor zitten heel veel mensen met hun oude verboden vuurwerk in hun maag.
4: Oh, ja.
7: Nou, in Enschede kunnen de inwoners vandaag hun pijlen en de potten en de rotjes inleveren. Het is nogal rustig. Ja. Totdat Patrick Langeberg met zijn vrouw vrachtwagentje het terrein oprijdt. Luister maar even.
8: Ja, we staan hier voor een klein vrachtwagentje vol met vuurwerk. Wat komt u hier doen?
9: Ja, inleveren, omdat er een verbod is in Nederland. En ik heb nog een beetje rotjes over. En het lijkt me niet meer dat ik die kan verkopen aan de jeugd. Dus dan breng ik ze maar weg.
8: En hoeveel rotjes zijn het?
9: Oh, een vrachtwagentje vol. Ik denk een kilo of 800, denk ik.
4: 800.
9: Dus hopen dat we nog een lading of twee mogen brengen. Maar ze zijn er nou al niet blij mee, hè?
8: Nee, want het busje waar het in moet, van het inleverpunt, dat is kleiner dan het busje van u.
9: Ja, dat klopt.
6: Dat is toch gewoon een rijmde bom waar die gozer mee aankomt.
7: 800 kilo vuurwerk en dat was pas de eerste vrachtwagen. Dus.
6: In een vrachtwagentje.
7: En ook even het Nederlands elftal veel succes wensen. Want die zijn op dit moment, as we speak, begonnen met de training. Want ze moeten een aantal interlandwedstrijden gaan spelen. Donderdag de eerste. Met Xavi inderdaad.
4: Met Xavi. En afgelopen weekend, ik weet niet of je het gezien hebt. Dat was echt imposant. 56 meter lang en 650 ton zwaar. richting Amsterdam vanuit Lelystad. Batavia schipje.
6: Een schip van 600 jaar oud.
4: Is wat, hè?
7: Ja, bijzonder. Ik heb er nog op gevaren.
4: Ja, je bent er nog mee op vakantie geweest, hè?
6: Cruise
4: geweest. Ja, er gaat wat gebeuren met de Batavia. Wat het is, hoor je zo meteen van Robert Werkmeester. Hij is van Museum Batavialand. Nou, we kunnen...

0: Ja, 25 jaar na dato, hè. Goh, wat goed. Frans Bauer, dit keer samen met Billy Dans. En Afro Bros, heb je even voor mij de Real Life Soap, waar het 25 jaar geleden allemaal mee begon. Hij vertelde laatst, tijdens de top 750, dat liedje eigenlijk voor Jody Bernal bedoeld was.
1: Ja, klopt. Goh, wat moet hij blij zijn dat hij hem niet even afgegeven, zeg.
0: Goh, ja, nee, ja.
1: Maar weet je, het leuke van die vernieuwing, hij heeft een nieuwe videoclip ook bij deze track gemaakt, van ja. Even voor mij. En hij heeft de exacte videoclip van 25 jaar geleden.
0: De camping.
1: Ja, op de camping inderdaad, op het fietsje, in het oranje overhemd heeft hij helemaal nagespeeld. Alleen het overhemd is wel van een zeeman overhemd naar een Ralph Lauren overhemd gegaan. Dus ja. In die 25 jaar is het hem goed gegaan.
0: En 3 maanden groter.
2: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Ja, inderdaad, we hadden het er net al even over bij de hoofdpunten. Dat de Batavia natuurlijk het schip voorgoed aan land gaat. De enorme reconstructie van het 17e eeuwse schip ligt natuurlijk, zoals je misschien weet, al jaren bij Museum Batavialand in Lelystad. Maar is dit weekend naar Amsterdam overgebracht. Ja, en dat is wel een verhuizing, hè?
1: Oh.
0: Het is een schip van 56 meter lang, 650 ton zwaar. Nou, in Amsterdam krijgt de Batavia een soort van stalen stoel. Die is ontworpen, waarna het hele gevaarte weer terug moet naar Lelystad. Ja, waarom moet dat schip nou eigenlijk het water uit? En hoe krijg je 650 ton veilig op het droge?
1: He,
0: dan moet je een aardige kraan hebben.
1: Ja.
0: Nou, Robert, werkmeester van Museum Batavialand, kan ons daar denk ik wel iets meer over vertellen. Goedemiddag.
3: Hi.
0: Was jij zelf ook mee afgelopen zaterdag met de vaart van Lelystad naar Amsterdam?
3: Nee, helaas niet. Er mochten maar een paar mensen aan boord en dat was ik niet.
0: Oh, wat balen. Er moet wel echt een ongelooflijk iets geweest zijn, hè, om dat te vervoeren.
3: Ja, het is wel heel bijzonder dat zo'n groot schip, zo'n bijzonder schip, vervoerd wordt. En dat zagen we ook wel, want het schip ging 7 uur 's ochtends weg, maar er waren een hele hoop mensen om op te kijken.
0: Ja, ja, wat een gevaarte, hè? Even goed, hè?
3: Ja, ja, grootste 17e eeuwse reconstructie ter wereld, dus ja.
0: En die glazen stoel, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Daar wordt hij dus ingezet?
3: Ja, het schip ligt nu bij Dame Ship Repair in Amsterdam. Ja. Daar wordt in de loop van deze week een ponton afgezonken met daarop die stoel, een metalen draagconstructie. En daar zal het heel langzaam op gepositioneerd worden met een speling van 3 tot 4 centimeter maximaal. Zodat hij zo meteen op land kan komen te staan.
0: Ja, ja, dat is wel een behoorlijke stoel. Want er moet wel wat kunnen houden, hè? Laten we eerlijk zijn, 650 ton.
1: Nou.
3: Ja, inderdaad. Nou, de stoel is zelf ook 87 ton. Dus ja, dat mag ook wel. Dus ja, het is een gigantisch schip. En eigenlijk is het schip nog zwaarder, want er zit nu ook nog 2 ton lood in voor de ballast. En die moeten dan nog uit. Maar het is gigantisch.
1: Maar dus er gaat nog zoveel ton komt erbij. Het schip is als. Maar hoe krijg je dat in godesnaam weer terug in Lelystad? Gaat dat via de weg of met een grote bonton? Of?
0: Misschien kunnen we komen zeggen langs sturen, anders.
3: Ja, 1 oktober is de bedoeling, als de weersomstandigheden het toelaten. Want zaterdag was het ook nog wel even spannend met de wind. Dan wordt het schip met een ponton, dus wordt het ponton helemaal naar Lelystad gesleept over water. Eigenlijk dezelfde route als afgelopen zaterdag. Ja. Maar dan zal het schip op een ponton staan, op die stoel. Dus het zal een stuk imposanter zijn dan afgelopen zaterdag nog. En dan 2 oktober wordt het laatste stukje over land met een hele grote trailer gedaan. Dat noemen ze een SPNT. Oh. En dan nog iets van 250 meter over de dijk, over de weg en dan op ons museumterrein.
1: Spektakel, man.
0: Maar waarom is besloten om de Batavia

0: definitief uit het water te halen?
1: Nou, het schip is inmiddels 41 jaar oud.
0: Ja?
1: En dit soort schepen die gingen vroeger maximaal 25 jaar mee. Dus het is wel voorbij de houdbaarheidsdatum. Onderhoud moet op het land gebeuren.
0: Ja.
1: Tenminste in een droge omgeving. En het schip moet drogen. Nou, dat gaan we doen op het land. En dan bouwen we er gelijk een heel nieuw museum omheen.
0: Mooi.
1: Zodat het allemaal heel mooi gepresenteerd wordt.
0: Want wat zou er gebeuren als je hem gewoon in het water zou laten? Vergaat hij dan of zo?
1: Nou, het schip zou nog wel een aantal jaar te bezoeken zijn, hoor. Het is niet alsof het een onveilige situatie is. Maar ja, hoe langer je ermee wacht, hoe meer onderhoud je moet plegen. En je wil niet een situatie hebben, inderdaad, dat het echt een lek schip is die niet meer te redden is.
0: Nee.
1: Maar ja, als je het heel lang in het water laat, dan is dat wel iets wat zou gebeuren.
0: Ja, het is wel imposant. En kunnen bezoekers dan zometeen aan boord van de Batavia? Of verandert de manier waarop je het schip kunt bekijken ook?
1: Nou, bezoekers kunnen zo snel mogelijk er weer op. Wanneer dat is, zijn we nu druk aan het onderzoeken. Want het schip wordt eigenlijk een soort gebouw. Nu is het een schip. En straks wordt het een gebouw op het land. Dus dat zijn andere situaties. Daar moeten we allerlei vergunningen voor hebben en allerlei aanpassingen aan doen. Maar wanneer het op het land staat, zal het gewoon weer te bezoeken zijn. Net zoals in het water. Maar we zullen met het nieuwe museum wel allerlei nieuwe leuke dingen toevoegen. Waardoor het allemaal nog leuker is om te bezoeken.
0: Ja, mooi. Nou, het is een imposante operatie. En nogmaals, Robert, als je een paar handjes nodig hebt, dan horen we het graag van je.
1: Nou, dank je wel.
0: Goed zo. Het allerbeste, dank je wel voor je tijd.
1: Joep, fijne dag.
2: Je hoort het in Wat

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: doneer.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
7: Langer mee doen is goedkoper.
6: Zeker, kwaliteit rendeert.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pakken.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of €6.000 subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland, ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer.
0: 16 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de drie belangrijkste. We beginnen op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep. Daar is je vertraging 13 minuten. Dan de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor is ruim een half uur. En de laatste is de A35 Enschede-Almelo voor Hengelo-Zuid. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging is 40 minuten.
15: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: Hij stond van het weekend bij die streamers, hè, in de Ziggo Dome was het, Guus onder andere.
1: Oh, echt?
0: Ja, dat schijnt een fenomenale show te zijn geweest. Dat was echt gewoon de crème de la crème van de Nederlandse muziekwereld was daar.
2: Oké.
3: Met je Vrienden van Amstel Light, zeg maar.
0: Ja, Amstel Light. Ja.
2: Amstel Light. Guus Meeuwis en tranen gelachen.

0: Maar nou, Jacobus, jij riep het al eerder vandaag. Het is de Nationale Bedankdag vandaag.
1: Ja.
0: Zullen we even... Bedankt.
2: Bedankt.
1: Bedankt, pa.
0: Bedankt, pa. Zometeen een bedankhit ook in de René der Popquiz. Het is ook de week van het werkgeluk deze hele week.
3: Oh.
0: Een initiatief van de Telegraaf in samenwerking met het Geluksinstituut van de Erasmus Universiteit. Er werd namelijk geconcludeerd dat werkgeluk geen constante staat van constante vrolijkheid, maar een basis is die je grotendeels zelf kunt beïnvloeden.
1: Nou, dat is echt geschreven door een universiteit.
0: Waarbij het volkomen normaal is om af en toe een rot dag te hebben. Zo is het geheel een beetje omschreven.
1: Ja. Ja, want als er geen dalen zijn, herken je de pieken niet.
3: Nou, zo is het. Maar je hebt een dal nodig om de berg te kunnen bereiken.
0: Kijk, juist. Wij hebben dan zeg maar de ongelofelijke mazzel dat we Menno elke dag in het huis hebben. Ja, zeg maar ons geluksmoment.
3: Eigenlijk zou ieder kantoor een Menno moeten hebben.
0: Maar er bestaan dus daadwerkelijk tegenwoordig... er zijn heel veel bedrijven die stellen hem aan. En Chief Happiness...
3: Chief Happiness.
0: Ja.
3: En dan roepen wij nog steeds dat het slecht gaat in de economie?
0: Ja, Chief Happiness. Chief Happiness. Dat is een soort clown die ballonnen vouwt terwijl de hele tent in brand staat. Chief Happiness.
3: Chief Happiness.
0: Hebben we hier ook een Chief Happiness?
3: Ja, Menno.
0: Ja, maar...
1: Als die er niet is, bedoel je?
0: Ja, maar Menno is van ons.
1: Als Menno er niet is, is het de Menno-pauze.
0: Nou ja, fijn in ieder geval dat de Erasmus Universiteit dit wetenschappelijk heeft vastgesteld.
3: Ja.
0: Ik dacht altijd dat mijn drang om de printer uit het raam te gooien was een teken van frustratie. Was maar blijkbaar gewoon een vrijblijvende variatie in het geluksspectrum of zo. Dan denk ik, we gaan niet verder. Chief Happiness.
3: Een rotdag.
0: Een rotdag. Zometeen jouw kans op de grote prijzen in de quiz als je over pak een beet 8 minuten meespeelt.

0: versnellen.
1: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: En plaatsen ligt in de middagshow bij Radio Noordzee. Ja, vandaag dus de nationale bedankdag. Moeten we nog iets bijzonders doen, Kobus?
2: Het is een speciale themadag om je collega's, je medewerkers of andere bekenden in het zonnetje te zetten. En extra te bedanken voor wat zij altijd voor jou doen.
3: Nou, okay. Bedanken, daar zouden we excuses voor moeten aanbieden.
0: Eigenlijk zouden we dat moeten doen. We zouden elke dag om 7:00 gewoon keihard sorry moeten zeggen. Maar... Ja. Oké, okay, nou ja, meer dan...
1: Bedankt.
0: Ook namens Albert.
2: Oh, mooi.
0: Albert die zegt het ook altijd heel erg graag. En vandaar dus, ik denk een track waarin ook een soort van bedankt wordt dan. Hè?
3: Nou, sterker nog, bedankt mijn vriend. Het is die hele bekende hit van André Hazes senior... die hem later nog met junior ook heeft gemaakt. Ja, hè? Ja, volgens mij was het als postuum, toch?
2: Volgens mij ook, ja.
3: Met een kleine dreetje.
2: Ja, met zo'n holo, in het geval van André Hazes, een alcohologram.
3: Een alcoholologram.
0: Oké, we hebben één woord weggebliept. Luister anders eerst voor de zekerheid even om welke track het gaat. Het gaat om dit liedje van André Hazes.
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
4: Ja, bedankt, dat vergeet ik niet.
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
3: Ja, bedankt. A, je krijgt het volgende week terug, dat vergeet ik niet. B, het was te kort, dat vergeet ik niet. Of is het antwoord C, je was geweldig vannacht, dat vergeet ik niet.
0: Oké. A, B of C in de Radio Noordzee-app, hè, denk ik toch?
3: Zeker.
0: Zeker, de app die je misschien sinds kort op je telefoon hebt staan. Hij is ruim 2 weken oud. Een splinternieuwe app.
3: Ja.
0: Als je hem op de telefoon zet, hij ruikt ook helemaal nieuw nog. Is echt
3: zo fabrieksnieuw, ja.
0: Echt mooi. En daarnaast komt, ja, ik wil je helemaal niet zenuwachtig maken... dat de app op je telefoon deze week kan een reisje kan opleveren van 2000 euro'tjes.
3: Dus dat is knap geld.
0: Lekker als je die er gewoon op hebt. A, B of C, dus je krijgt het volgende week terug. Het was te kort of je was geweldig vannacht. Dat vergeet ik niet. A, B of C voor het Radio Noordzee prijzenpakket. Je hebt ongeveer 20 minuten. De tijd om je antwoord door te geven en kandidaat te zijn in de quiz vanavond.
5: Zee dronk Ranja.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.

0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
3: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
4: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: 1 minuut over 6:30, Radio Noordzee weer bij dit. Dat was echt een cadeautje vandaag, hè? Zo mooi, hè?
12: Het was, ja, dat is nu officieel. We mogen het nu nazomeren noemen, toch?
11: Nou ja, kijk, de herfst moet nog wel beginnen, hè? Woensdag natuurlijk. Dus we hebben.
12: Ja, maar wij pakken de meteoroloog.
11: Die begint woensdag. De eerste en de echte voor ons begint woensdag.
13: Nou, maar wij hebben altijd geleerd de 21ste.
11: Nee,
13: dat
11: zie je
13: wel.
11: Oh ja, maar is dit jaar de 23ste.
14: Oh, verwarrend.
11: Ja, heel verwarrend.
12: Wij dus ook al bijna 3 uur lang.
11: Ja, we hebben het opgezocht.
12: Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
11: Dank u zeer. Na frisse nacht is er morgen wel wat bewolking. In het noorden en oosten kans op wat motregen. Temperatuur tussen 17 en 21 graden.
15: Radio Noordzee, verkeer.
16: Weer verdraging, meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A27, Utrecht-Breda voor de Merwedebrug, een kwartier. De A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Numansdorp, 16 minuten. En de laatste is de A35, Enschede-Almelo moet ik zeggen. Ik ben helemaal dom van mijn apropos.
11: Wat zo?
16: Voor Hengelo-Zuid, die weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Naar aanleiding van een eerder gebeurd ongeval.
11: Ah, zo.
16: In vertraging daar, 1,5 uur.
11: Oké, nou bedankt. Het is vandaag is de nationale bedankdag. Ook namens Albert, bedankt.
17: Bedankt. Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
11: Nou, kijk nou, weer even wat maken.
14: Gezellig hoor, jongens.
11: Heerlijk. Kijk, en als jij binnenkomt, dan begint de herfst niet. Dan straalt de zomer.
14: Ja.
11: Ja, zo is het.
14: Maar toch minder stralend nieuws, hoor.
11: Wat dan?
14: Ja, we beginnen met... dat nieuws heb je natuurlijk allemaal meegekregen. Dat zo ongelooflijk slecht is gesteld met de homo-acceptatie.
18: Onder jongeren,
14: onder
18: afgelopen 4 jaar, hè?
14: Zeker. Nou, jullie weten, ik ben natuurlijk zelf getrouwd met een vrouw. Dus dit is natuurlijk nieuws. Waarvan
11: ik zo toevallig. Dat hebben jullie wel gemeen met elkaar, denk ik.
14: Had ik gewoon... ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar...
18: Hij bedoelt dat ik getrouwd ben met een vrouw.
11: Het anders ervaren. Mirella.
18: Nee, maar waar komt het vandaan? Ja. Waar komt het, hoe zal het komen? Dat
14: er worden natuurlijk meerdere oorzaken genoemd, zoals de opkomende menno-sfeer bijvoorbeeld.
18: Maar de olifant in de kamer wordt niet echt benoemd, denk ik.
14: Nee, maar wat het interessant is, daarom vond ik het ook wel mooi om dat nu even te vertellen. Wat wij dan merken bijvoorbeeld als wij daar gaan draaien, ons verslaggever.
18: Ja.
14: Dat dan wel de meisjes voor de camera durven. Maar geen enkele jongen op de middelbare school waar wij hebben gedraaid durft voor de camera te komen om hier iets over te zeggen.
12: Nee, want als je zegt dat het is allemaal prima en iedereen moet gewoon lekker zichzelf zijn, dan... Dan word je gewoon gekleerd in de middelbare
14: dat
12: school.
14: Dat zegt dus wel heel veel. Dus ja, we misschien wel even een beetje een make-up delen van Hart van Nederland hoe dat er gaat.
11: Ja.
14: Maar dit, he, de manier waarop iets gemaakt wordt en wat we in de praktijk tegenkomen, dat zegt natuurlijk maar, wel heel veel. Ik vind het wel heel zorgelijk.
11: Ja, het is sowieso zorgelijk dat zeg maar in deze tijd, in 2026, dat dit nog altijd een onderwerp van gesprek is, bij wijze van spreken.
18: Maar Mirelle, mag ik... Ja, dit gaat natuurlijk heel veel mensen niet leuk vinden. Maar we halen natuurlijk... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit land zijn binnengekomen, die vanuit hun geloof heel anders tegen homo-acceptatie aankijken. Zal dat het mee te maken hebben?
14: Nou, dat blijkt ook wel uit onderzoek dat ook dat voor een deel meespeelt. Inderdaad, als mensen een ander geloof aanhangen waarin het niet geaccepteerd is, ja. Ja, heb je natuurlijk wel een probleem.
11: Ja. Het is sowieso onbegrijpelijk dat het niet geaccepteerd wordt in bepaalde geloven natuurlijk. Maar ja, dat is waar je mee moet dealen. Maar ja, ik ben benieuwd.
14: Ja, de staatssecretaris heeft al wel laten weten dat ze echt er wat aan gaat doen.
18: Een campagne.
14: Dat de scholen zal gaan ondersteunen.
12: Ach.
14: Maar goed, binnenkort weer Paarse Vrijdag. Ja. En ik denk wel, we hebben het al nu over middelbare scholen. Maar wat echt belangrijk is, is om veel eerder bij kinderen op de crash, op de kleuterscholen, basisscholen. Daar moet je natuurlijk beginnen met het zo ontzettend normaal maken.
11: Ja, natuurlijk.
14: Ook een taak van ouders.
11: Ja.
14: Zodat kinderen die in de puberteit komen niet eens meer erover nadenken dat het raar zou kunnen zijn.
11: Nee,
14: dus
11: gewoon,
14: het moet eigenlijk veel eerder beginnen.
11: Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn.
14: Dus ik gooi even mijn...
11: Ja. Heel goed.
12: Nee, natuurlijk.
14: Dat reed ik even voor eigen
11: verhof. Maar heel goed.
14: Ik neem er even, maak er even gebruik van.
11: Ik denk dat 90% van iedereen die op de... Misschien wel 99% van iedereen die nu luistert zo denkt als jij nu.
14: Nou, laten we
11: laten we dat in ieder geval hopen.
14: Laten we het hopen. Nou ja, dan even zo'n verhaal. Ja, we kennen natuurlijk allemaal, we hebben het ook al eens eerder gedaan. Dat iemand bezwaar maakt tegen de bouw van nieuwe huizen.
12: Oh,
14: dat enorm. We hebben nu een paar mensen houden gewoon de bouw van 15.000 huizen tegen.
11: Ja, omdat er een Zuid-Afrikaanse schildpad is gesignaleerd of zo?
14: Nou, ik ga natuurlijk nog niet zeggen wat het dit keer is.
12: Het zal wel weer
14: maar we zijn er naartoe gegaan.
11: Een rood bosje of zo.
14: Heel eerlijk gezegd kun je dit keer er wel iets bij voorstellen.
12: Oh.
14: Ja, want je denkt altijd zijn zeikerd.
11: Ja.
14: En die houden enorme ontwikkeling tegen. Maar nu denk je van, ja,
12: dat
14: is
12: wel
14: begrip voor de andere kant.
11: Oh, okay.
14: Maar wat het dan is,
11: jongens,
14: cliffhanger vanavond half elf. En nog eventjes, ook een vrolijk onderwerp.
11: Ja.
14: Ik heb hier al een keer eerder gehad over wijnen. Dat je in Loosdrecht, Limburg, Zeeland.
12: Ja. Oh, de Nederlandse wijnen.
14: Precies, door het veranderende klimaat.
11: Ja.
14: Maar nu ook binnenkort pindakaas.
11: Pindakaas?
12: Hè?
14: Pinda's.
12: Oh. Pinda's?
14: Ja.
11: Pinda's?
12: Oh.
11: Dat is apart. Nou, je hebt ons wel nieuwsgierig gemaakt.
14: Ja. Nou, hè?
11: We gaan vanaf. Ik zou willen dat het zo snel mogelijk half elf is.
14: Ik zou het denken, ja.
11: Heerlijk.
14: En misschien gaan jullie dan ook wel aan de slag met de pinda's in de tuin.
11: Pinda's
12: nou, ik heb een moestuin.
14: Ja.
12: We kunnen best nog een paar pindaplanten bij.
14: Nou, ik zou vanavond kijken, weet je precies hoe het moet.
12: Ga ik doen.
14: Pindas. Heb jij je eigen potje pindakaas?
12: Lekker.
14: Als echte Nederlander, wie wil dat niet?
12: Dat is toch fantastisch?
14: Ja, toch?
11: Vanavond om half elf.
14: Vanavond om half elf, alle ins en outs.
11: Ins en outs met Mirella, onder andere. En
14: met Maarten.
12: Maarten.
11: Was jaren gisteren.
12: Gisteren?
14: Ik ben vergeten te feliciteren, echt waar?
12: Serieus? Oh, ik ook.
14: Oh, wat erg.
11: Ja.
14: Nou, Maarten, bij deze, als je het hoort, van harte gefeliciteerd. Misschien moeten we nog even voor hem zingen.
11: Ja, nou, ik denk niet.
12: Staat taart in de kantine.
11: Ja, ik denk niet, dan wil daar iemand aan lopen. Maar doen we wel even feliciteren van ons ook nog, als je wil.
14: Zeker, gaan
11: goed zo. Vanavond, dankjewel, Mirella. Mooie avond.

0: Stella en Sven Versteeg en vuurwerk bij Radio Noordzee doen we weer even denken aan een berichtje van eerder bij Kobus vandaag over die bus met al dat vuurwerk erin.
1: Dat vrachtwagentje.
0: Bij het inleverpunt, dat is zeg maar het vrachtwagentje met 800 kilo vuurwerk, twee keer zo groot was als het busje van het inleverpunt. En dat was nog maar het eerste ritje.
1: Maar dan moet je dus ook voorstellen, daar staat er zo'n busje, gewoon een of andere gewoon bestelbusje met aluminium zijkanten.
0: Ja.
1: Die staat gewoon midden in de woonwijk dat vuurwerk in te samelen. Ja. En dan komt er iemand langs, die gooit zijn checkie op de grond. Dat is gewoon een rijdende bom.
0: En 20 kilometer verderop de grens over en alle deuren staan weer wagenwijd open.
1: En je kunt het zwaarste vuurwerk krijgen wat je wil.
0: Ja, mooi jongens. Hè?
2: Radio Noordzee.

0: Waar ik werk.
1: Oh, dat zijn de allermooiste bedankjes.
2: Een vriendelijk gezicht opent vele harten.
3: Nou ja, en misschien dat je dan zo meteen aan het einde van het gesprek, als alles mee zit, dat je nog een keer bedankt kan zeggen, hè?
0: Ja, ik hoop het wel hoor. Bedankt dat jullie toch bellen.
1: Met een goede bui, Maartje.
3: Het gaat om de hit van André Hazes. Bedankt, mijn vriend. Ja, bedankt. Je krijgt het volgende week terug. Het was te kort of je was geweldig vannacht. Dat vergeet ik niet. Wat is het juiste antwoord, denk jij?
0: Ja, dat was te kort.
3: Eens even kijken of jij officieel Maartje Vlijmscherp bent. Even horen.
4: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
5: Ja, bedankt. Het was te kort. Dat vergeet ik niet.
3: Ja, ja. Ja hoor, inderdaad. De Radio Noordzee klomp is voor jou. En ook de Radio Noordzee koffiebeker. De mok van Mok Koning. Kom naar je toe, Maartje.
0: Geweldig.
3: Ja, nu moet je wel bedankt zeggen.
1: Bedankt. Ja, oh, ja, oh ja, dat was je wel.
3: Ja, bedankt, bedankt. Ja, bedankt. Een mooie avond en tot de volgende keer, hè.
0: Moet ik nog een keer maar aan het rustig even bij jullie nog?
3: Ik zou het even buiten de uitzending omdoen. Blijf maar ervaren. Komt goed.
0: Ja, maar, nou, moet ik nog in de app.

0: alleen.
1: Sherry-Ann, en niet is alleen de middagshow Radio Noordzee. Het zit er weer bijna op, jongens. Het is echt
2: mooi. Is de maandag nu al voorbij?
1: Ja, het is zo dat je echt nog uren door zou kunnen gaan.
2: Nou, inderdaad.
1: Hè, maar ja, dat gaat helaas niet. Want de deur moet gewoon zometeen in het slot en dan is het klaar.
2: Dus. Dan zeggen wij bedankt voor vandaag.
1: En zo is het op deze moment. Bedankt. Komen ze ook misschien nog bedankt?
3: Bedankt. Ja.

0: vanmiddag een panzervoertuig in bij zijn bezoek aan een militair oefenterrein in het Harde. Premier kreeg uitleg over de nieuwste militaire ontwikkelingen. Ja, er wordt nog gelachen. Ja. Wat denk jij? Rijdt de panzerwagen op groene waterstof of zit er een warmtepomp in?
1: Nee, een dieselaggregaatje achter, hè?
0: Ja,

0: Van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
16: Alle Sigma verf bestel je bij...
17: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
17: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. 1 van de mannen moet een maand zitten, beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou. NVM.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest.
9: Staat je goed hoor. Smin.
12: Boost yourself.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met hun eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong. Onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt.

0: korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugssmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen, dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Alle Sikkensverf bestel je bij...
12: verfwinkel.nl. Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Alleen nog deze week,
17: tromgeroffel,
16: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1-racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

0: Flits. Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido.
1: Rapido, ik ben op die party mode.
0: De Hollandse Hitflits.

0: Radio Noordzee.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet.
5: Gaat hard.
4: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: 6 voor €229. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met twee kinderen die twee keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
13: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf twee luchthavens in New York en één in Boston. Drie KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: De hondendealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Ik kan...

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming.

0: toptakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar... met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagde het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.